0: door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog, en het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het geplande vertrek van cruiseschip de Hondius vanuit de haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld na advies van de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken Hantavirus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. En na afronding daarvan zal er een laatste inspectie worden uitgevoerd voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. Aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. De omgeving rond het lek is afgezet. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog niet duidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het geplande vertrek van cruiseschip de Hondius vanuit de haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld na advies van de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken Hantavirus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. En na afronding daarvan zal er een laatste inspectie worden uitgevoerd voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. Aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. De omgeving rond het lek is afgezet. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog niet duidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het geplande vertrek van cruiseschip de Hondius vanuit de haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld na advies van de GGD Rotterdam, dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken hantavirus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd en na afronding daarvan zal er een laatste inspectie worden uitgevoerd voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. Aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. De omgeving rond het lek is afgezet. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog niet duidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plekken in de regio zijn vannacht weer explosies geweest. Rotterdam Feyenoord was rond 2:30 een ontploffing aan de Ypendaal. De deur raakte daar beschadigd. Er is ook een tekst op de muur gekalkt, maar het is niet zeker of dat ook vannacht is gebeurd. Rond 5:00 was het raak aan de Snoekenvenen Spijkenisse. Bij de gevallen is korte tijd brand geweest. Er is voor de explosies nog niemand aangehouden. Op het strand van Nesselande is het gisteravond opnieuw onrustig geweest. Volgens een woordvoerder van de politie waren er meerdere vechtpartijen. De politie heeft uiteindelijk iedereen de opdracht gegeven te vertrekken. De politie wil met het optreden een signaal afgeven. Vorig jaar was het op warme zomeravonden ook al een paar keer onrustig. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. In Rotterdam-West is gisteravond een appartement uitgebrand. Iets voor middernacht ontstond de brand aan de Galjootstraat in Oud-Martenesse. Meerdere portiekwoningen werden vanwege de brand ontruimd. De brandweer heeft 2 katten gered uit een woning boven de verdieping waar de brand woedde. De dieren zijn overgebracht naar het dierenziekenhuis. Meerdere mensen nagekeken de ambulancepersoneel omdat ze rook hadden binnengekregen. Meerdere appartementen van een complex in Ridderkerk zijn gisteravond ontruimd vanwege een gaslek. Door een kapotte installatie kwam er koolmonoxide in de woningen terecht. 2 mensen werden onwel. Het gas in het gebouw is afgesloten door steden, zodat er geen gas meer vrij kan komen. Het gebouw is daarna geventileerd. Koolmonoxide is levensgevaarlijk. Symptomen zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Hoe groter de blootstelling, des te heviger de hoofdpijn. Het weer, zonnig met wolkenvelden. Het is zeker niet zo warm als gisteren. Het is 21 tot 24 graden aan zee. En landinwaarts 24 tot 27 graden. Morgen is het helder. Dan gaan de temperaturen ook wel omhoog. Dan kan het op sommige plekken tot 28 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: ANWB. Een paar bijzonderheden in de regio West. Zo staat er op de A4 file Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied rijdt het langzaam over 5 kilometer. Reken op 5 tot 10 minuutjes vertraging. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Terechtstad FM, jouw stad, jouw radio.
2: What did she say?

disco. And it ain't no country club either.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plekken in de regio zijn vannacht weer explosies geweest. Rotterdam Feyenoord was rond 2:30 een ontploffing aan de Ipendaal. De deur raakte daar beschadigd. Er is ook een tekst op de muur gekalkt, maar het is niet zeker of dat ook vannacht is gebeurd. Rond 5:00 was het raak aan de Snoekenveen in Spijkenisse. In beide gevallen is korte tijd brand geweest. Er is voor de explosies nog niemand aangehouden. Op het strand van Nesselanden is het gisteravond opnieuw onrustig geweest. Volgens een woordvoerder van de politie waren er meerdere vechtpartijen. De politie heeft uiteindelijk iedereen de opdracht gegeven te vertrekken. De politie wil met het optreden een signaal afgeven. Vorig jaar was het op warme zomeravonden ook al een paar keer onrustig. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. In Rotterdam-West is gisteravond een appartement uitgebrand. Iets voor middernacht ontstond de brand aan de Galjootstraat in Oud-Martenesse. Meerdere portiekwoningen werden vanwege de brand ontruimd. De brandweer heeft 2 katten gered uit een woning boven de verdieping waar de brand woedde. De dieren zijn overgebracht naar het dierenziekenhuis. Meerdere mensen hebben nagekeken de ambulancepersoneel omdat ze rook hadden binnengekregen. Meerdere appartementen van een complex in Ridderkerk zijn gisteravond ontruimd vanwege een gaslek. Door een kapotte installatie kwam er koolmonoxide in de woningen terecht. 2 mensen werden onwel. Het gas in het gebouw is afgesloten door stedin, zodat er geen gas meer vrij kan komen. Het gebouw is daarna geventileerd. Koolmonoxide is levensgevaarlijk. Symptomen zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Hoe groter de blootstelling, des te heviger de hoofdpijn. Het weer, zonnig met wolkenvelden. Het is zeker niet zo warm als gisteren. Het is 21 tot 24 graden aan zee. En landinwaarts 24 tot 27 graden. Morgen is het helder. Dan gaan de temperaturen ook wel omhoog. Dan kan het op sommige plekken tot 28 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. De meeste files leveren minder dan 5 minuten vertraging op. Er is 1 uitzondering en dat is de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Brands van de ANWB. Er staan een paar files in de regio, zo ook op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet rijdt het langzaam over 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A20 is het druk, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht om precies te zijn. Ook hier een kleine 10 minuten. En ook op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel rijd je in de file. Ook hier heb je een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plekken in de regio zijn vannacht weer explosies geweest. Rotterdam Feyenoord was rond 2:30 een ontploffing aan de Ipendaal. De deur raakte daar beschadigd. Er is ook een tekst op de muur gekalkt, maar het is niet zeker of dat ook vannacht is gebeurd. Rond 5:00 was het raak aan de Snoekenveen in Spijkenisse. Bij de gevallen is korte tijd brand geweest. Er is voor de explosies nog niemand aangehouden. Op het strand van Nesselanden is het gisteravond opnieuw onrustig geweest. Volgens een woordvoerder van de politie waren er meerdere vechtpartijen. De politie heeft uiteindelijk iedereen de opdracht gegeven te vertrekken. De politie wil met het optreden een signaal afgeven. Vorig jaar was het op warme zomeravonden ook al een paar keer onrustig. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. In Rotterdam-West is gisteravond een appartement uitgebrand. Iets voor middernacht ontstond de brand aan de Galjootstraat in Oud-Martenesse. Meerdere portiekwoningen werden vanwege de brand ontruimd. De brandweer heeft 2 katten gered uit een woning boven de verdieping waar de brand woedde. De dieren zijn overgebracht naar het dierenziekenhuis. Meerdere mensen hebben nagekeken de ambulancepersoneel omdat ze rook hadden binnengekregen. Meerdere appartementen van een complex in Ridderkerk zijn gisteravond ontruimd vanwege een gaslek. Door een kapotte installatie kwam er koolmonoxide in de woningen terecht. 2 mensen werden onwel. Het gas in het gebouw is afgesloten door stedin, zodat er geen gas meer vrij kan komen. Het gebouw is daarna geventileerd. Koolmonoxide is levensgevaarlijk. Symptomen zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Hoe groter de blootstelling, des te heviger de hoofdpijn. Het weer, zonnig met wolkenvelden. Het is zeker niet zo warm als gisteren. Het is 21 tot 24 graden aan zee. En landinwaarts 24 tot 27 graden. Morgen is het helder. Dan gaan de temperaturen ook wel omhoog. Dan kan het op sommige plekken tot 28 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is op dit moment niet heel druk op de weg. Wel staat er een file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Prins Alexander is je vertraging 10 tot 15 minuten. De andere kant op, richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouw en Nieuwerkerk aan de IJssel, doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En ook op de N11 is het druk, richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

0: van de ANWB. De spits kwam vanochtend nauwelijks op gang in de regio. Ook nu staat er niet veel file, 15 kilometer in totaal. Wel een kleine file op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht is het drukker. 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En ook de andere kant op staat file, A20 richting Hoek van Holland. Bij knooppunt Gouwen is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plekken in de regio zijn vannacht weer explosies geweest. Rotterdam Feyenoord was rond 2:30 een ontploffing aan de Ypendaal. De deur raakte daar beschadigd. Er is ook een tekst op de muur gekalkt, maar het is niet zeker of dat ook vannacht is gebeurd. Rond 5:00 was het raak aan de Snoekenveen in Spijkenisse. Bij de gevallen is korte tijd brand geweest. Er is voor de explosies nog niemand aangehouden. Op het strand van Nesselanden is het gisteravond opnieuw onrustig geweest. Volgens een woordvoerder van de politie waren er meerdere vechtpartijen. De politie heeft uiteindelijk iedereen de opdracht gegeven te vertrekken. De politie wil met het optreden een signaal afgeven. Vorig jaar was het op warme zomeravonden ook al een paar keer onrustig. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. In Rotterdam-West is gisteravond een appartement uitgebrand. Iets voor middernacht ontstond de brand aan de Galjootstraat in Oud-Martinesse. Meerdere portiekwoningen werden vanwege de brand ontruimd. De brandweer heeft 2 katten gered uit een woning boven de verdieping waar de brand woedde. De dieren zijn overgebracht naar het dierenziekenhuis. Meerdere mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden binnengekregen. Meerdere appartementen van een complex in Ridderkerk zijn gisteravond ontruimd vanwege een gaslek. Door een kapotte installatie kwam er koolmonoxide in de woningen terecht. 2 mensen werden onwel. Het gas in het gebouw is afgesloten door steden, zodat er geen gas meer vrij kan komen. Het gebouw is daarna geventileerd. Koolmonoxide is levensgevaarlijk. Symptomen zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Hoe groter de blootstelling, des te heviger de hoofdpijn. Het weer, zonnig met wolkenvelden. Het is zeker niet zo warm als gisteren. Het is 21 tot 24 graden aan zee. En landinwaarts 24 tot 27 graden. Morgen is het helder. Dan gaan de temperaturen ook wel omhoog. Dan kan het op sommige plekken tot 28 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is een relatief rustige ochtend. Wel heb je wat vertraging op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht is je tijdverlies 5 minuten. Een andere kant op, richting hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouw en Nieuwerkerk aan de IJssel. Ook hier heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: nieuws van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie dreigt een foto te publiceren van een fatbike-bestuurder die verdacht wordt van mishandeling in Dordrecht als hij zich niet snel meldt. De jongen op de fatbike had bij het station Stadspolders een oudere man achterover de bosjes ingeduwd. Iemand die daar iets van zei, kreeg meerdere klappen in het gezicht. Maar de politie zegt dat de fatbiker op beeld staat. Meldt hij zich niet, dan wordt die foto ook verspreid. De renovatie van de Van Brienenoordbrug wordt uitgevoerd door een Spaans bouwbedrijf, meldt het FD. Er waren twee partijen in beeld, het Spaanse FCC Construction en een combinatie van BAM en Heijmans. Het zijn de Spanjaarden geworden. Volgens het FD zou de prijs een belangrijke rol hebben gespeeld. Een jaar geleden lagen de kosten nog rond de 2 miljard euro. Waarschijnlijk is dat nu door de stijgende prijzen een stuk meer. Het project moet in 2034 zijn afgerond. De KNVB-campus blijft toch in Zeist. Rotterdam was lang in de race als plek voor de nieuwe KNVB-locatie. Maar uiteindelijk viel de keuze tussen Almere of het uitbreiden van de huidige plek in Zeist. In Rotterdam moest de nieuwe campus komen op de grens met Barendrecht. Het huidige terrein van de KNVB heeft niet genoeg trainingsvelden en faciliteiten. Bij een eerste studie bleek Almere de beste plek te zijn voor de nieuwe campus. Tegelijkertijd gingen ook de gesprekken verder met Zeist. Daarin zijn zoveel toezeggingen gedaan dat de KNVB toch daar wil blijven om de campus uit te breiden. Het aantal huizen dat meer dan 1 miljoen waard is het afgelopen jaar opnieuw fors toegenomen, zegt het onderzoeksbureau Calcasa. Ruim 6% van alle huizen in ons land is nu meer dan 1 miljoen waard. Volgens de onderzoekers neemt die hoeveelheid ook steeds harder toe. De meeste miljoenenpanden staan in het Statenkwartier in Den Haag. Daarna volgen Heemstede, de Vogelwijk in Den Haag en Blaricum. Op 5 en 6 vind je dan twee Rotterdamse wijken, Kralingen-Oost en het Molenlaankwartier. De Schavenweg in Rotterdam is een van de straten in Rotterdam met de meeste miljoenenwoningen. Het weer, zonnig, wolkenvelden, niet zo warm als gisteren. Het is 24 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. Morgen is het helder, dan gaan de temperaturen ook wat omhoog. En dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM.

0: Trots op Papendrecht.
1: En ik red het net niet. Ja, ik heb mijn koptelefoon nog niet op, maar dat maakt niet uit. Mag de pret niet drukken. We zijn weer live in de studio natuurlijk. En het is weer een volle bak. Want tegenover mij zitten drie personen. En ja, die hebben van alles te maken met theater. Met ons. Met De Laagwaard. Met Aladdin. En meer vertel ik eigenlijk helemaal gewoon niet. Nou ja, wel hoor. Het is de derde voorstelling die ons theater produceert. En die hebben een voorstelling Aladdin en de Wonderlamp. Oh, wat zou dat dan zijn? Nou, ik denk dat iedereen het wel kent en iedereen het wel weet. En ook een heleboel nummers ervan wel herkent. En als het goed is, denk ik wel dat Erik er dadelijk wel een paar of één in ieder geval klaar heeft staan om te beluisteren. Maar we horen dadelijk van alles over de musical en natuurlijk over ons theater. En de voorstelling natuurlijk van Ottelien, Simone, de oprichters. En we hebben hem zelf hier, Aladdin.

0: A friend like me. Trots op Papendrecht.
1: Ja, en ik word hier altijd heel erg vrolijk van. En ik denk met mij wel meerdere mensen. En ik zei het al, ons theater, degene die ons theater zijn, dat zijn Ottelien en Simone, die zijn hier in de studio. En ik vertelde het al, Thomas alias Aladdin in deze musical, in deze voorstelling, zitten hier in de studio. En eigenlijk het eerste wat ik zeg is eigenlijk welkom. Dat sowieso.
2: Hallo.
1: Hallo. En ik vraag eigenlijk van links naar rechts. Wie ben je en wat doe je bij ons theater? En wat, hoe ben je er terechtgekomen? Nou, ik begin eigenlijk met degene in het midden. Ik begin met degene.
3: Heel goed. Nou, mijn naam is Thomas. Ik ben 20 inmiddels. En ik zit al 2 jaar bij ons theater. Het wordt de 3e voorstelling. Dus sinds het begin erbij.
1: Oké. Okay.
3: En ik ken Ottelien en Simone al via de Lage Waard. Regelmatig ook meegespeeld met schooltoneel.
1: Ah.
3: En dat beviel erg. Dus toen dit begon, kon ik natuurlijk niet anders dan daarbij aansluiten.
1: Nee, snap ik. Je deed het op school. Was dat een verplicht vak eigenlijk?
3: Nee, dat is onderdeel. Lage Waard heeft een module dat heet Eigen Koers. En daarbij kan je dan verschillende lessen volgen waarbij je gewoon je talenten kan ontwikkelen. En toneel is daar één van. In mijn mening de allerleukste. maar ja, dat is niet zo gek ook. Dus dat is op vrijdagmiddag. En daar werk je eigenlijk het hele jaar toe naar een productie.
1: Oké, okay, en hoe kwam je er zo bij om je op te geven voor de toneellessen?
3: Ja, dat komt een beetje door mijn moeder. We eigenlijk vroeger in de kerk heel erg gesupport om met die kerstmusicals mee te doen.
1: Ja.
3: Dat was eigenlijk heel leuk. Dus mijn moeder zei, ja, je moet gewoon een keertje gaan kijken bij schooltoneel. En dat beviel heel erg. Dus eigenlijk nooit meer weggegaan. Zelfs juist blijven zitten om nog een jaar toneel te doen.
1: Oh, ja.
3: Nee, dat is niet waar. Dat maken we er maar van.
1: Ja, dat snap ik. En toen was je klaar op de Lage Waard. En toen ging je verder studeren. En toen had je zoiets van, dat is zonde.
3: Ja, ik kon het eigenlijk niet loslaten. Dus gelukkig was het perfect getimed. Dus op het moment mag je examenjaar dan geen toneel meer doen.
1: Mm-hmm.
3: Maar precies toen ik mijn examenjaar inging, werd ons theater opgericht.
1: Ah.
3: Dus ik heb geen jaar zonder toneel hoeven te doen.
1: Ah, dus, kijk.
3: Alleen maar mooi.
1: Ja, inderdaad. En speel je dan, want mannen in het theater is in een toneelstuk, is altijd een gemeen goed. Want er zijn altijd meer meiden als jongens.
3: Ja,
1: is dat bij jullie ook zo?
3: Absoluut. We zitten nu op dit moment met 3 mannen. En voor de rest alleen maar vrouwen en meiden.
1: Ja.
3: Dus dat is af en toe wel overleven. Maar het is goed te doen hoor. Dat is hartstikke lief voor ons.
1: Overleven, ah, nou, gelukkig. En betekent dat dan ook gelijk dat je gelijk, omdat je ook ervaring hebt waarschijnlijk, de hoofdrol hebt?
3: Nou, ik denk dat Ottelien en Simone wel goed kunnen inschatten wie welke rol aan kan. En ik denk ook dat het heel fijn is dat ze daarin ons wel goed kennen. En ook een rol met uitdaging kunnen geven.
1: Kijk.
3: Maar dat houdt niet meteen in dat je hoofdrol krijgt. Maar als man heb je daar natuurlijk al grotere kans op.
1: Ja, dat is waar. Ja, zeker. Nou, dan ga ik nu eventjes naar Simone.
4: Hallo.
1: Hallo. Ja, en jou ook. Wie ben je en hoe ben je samen met Ottelien aan ons theater begonnen?
4: Ja, ik ben Simone Leeuwstein. En Ottelien en ik zijn collega's op de Lage Waard. En samen geven wij dus toneellessen en op school. En dan ben ik vooral van de zangende muziek.
1: Mm-hmm.
4: En Ottelien zei op een gegeven moment, wanneer kan jij een beleidsplan gaan schrijven? En toen dacht ik, wat? Waar hebben we het nu over? We hadden het alleen over, waarom kunnen leerlingen geen examen doen in drama. En toen had zij dus bedacht dat dit wel heel goed zou kunnen gaan werken met mij. En dat blijkt. Want deze productie hebben we 29 spelers.
1: Zo.
4: Dus het loopt als een trein.
1: Ja,
4: dus,
1: geweldig.
4: Het bleek nodig te zijn in het Drechtsteden.
1: Ik wou net zeggen, er waren heel veel vragen naar.
4: Ja, ja.
1: En komen ze allemaal uit Papendrecht of Drechtsteden?
4: Nee, want Thomas komt al uit Hendrik-Ido-Ambacht. Ze komen er ook vrij veel uit Dordrecht.
1: Ja.
4: Sliedrecht hebben we ook. Dus echt wel.
1: Oké, okay. En zitten er ook nieuwe aanwas bij? Of echt allemaal degenen die op school gezeten hebben,
4: nee,
1: de Lage Waard?
4: Juist, nou ik denk misschien
5: bijna niet. Nee.
1: Okay.
4: Een kwart misschien. Maar ik denk 3/4 is echt heel veel. De jongste is nu straks 8. De oudste is 56. Dus ze zijn ook niet allemaal net 18, 19 of 20 en komen van school af.
1: Nee.
4: Dus dat is gewoon wel heel erg leuk. En omdat kinderen dan bijvoorbeeld de speltraining hebben gevolgd,
1: mm-hmm,
4: kunnen zij daarna met de productie mee gaan doen.
1: Ah.
4: Dus zo gaat het natuurlijk ook. Dus er zijn ook echt, 2, 3 nieuwe kinderen die nu meedoen aan de productie voor het eerst.
1: Oh, ja.
4: Dus dat is

0: Hoe kom je erbij?
1: Ja, hoe kom je er dan bij? Nou ja, met name vanuit de passie en dat willen delen met een heleboel. En dus ook zien dat er weinig aanbod is, met name ook voor volwassenen of voor jongvolwassenen. Er zit een bepaalde leeftijd, ja, er zit een soort gat waar er in de regio bijna geen aanbod meer voor is. Of als het dan wordt aangeboden, gaat een cursus niet door vanwege te weinig aanmeldingen. En omdat wij het allemaal bij elkaar stoppen, ja, trok het toch wat meer mensen aan, denk ik.
0: Ja, en het en, is in eerste instantie begonnen dus echt om een cursus te geven?
1: Ja, in eerste instantie wel. En ook wel in het achterhoofd met een voorstelling. Mm-hmm. Dus toen we begonnen, toen hadden we een speltraining voor kids en een speltraining voor volwassenen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is die speltraining voor volwassenen, dat tijdstip is zeg maar in beslag genomen door repeteren voor een voorstelling.
0: Ja, ja. Dat is eigenlijk een logisch vervolg. Want mensen willen dan toch hetgene wat ze geleerd hebben,
1: ja,
0: ja, laten zien eigenlijk.
2: Ja, en je wil ook klopt, echt eindigen op dat podium. Want dat is natuurlijk waar het allemaal over gaat. Dat spel en dat zang en dat dansen, dat in zo'n productie en op dat podium, dat maakt het theater.
0: Ja. Ja, wel geweldig inderdaad. En jij had zoiets van, nou, ik vraag Simone erbij voor de zang.
1: Ja, kijk, ik heb zelf de achtergrond in drama.
0: Mm-hmm.
1: En dat neem ik allemaal mee. Maar ja, ik kan ook wel een beetje zingen. Ja, maar hoe dat precies allemaal gaat, dat is toch fijn als iemand daar net iets meer van af weet en wat meer op kan sturen.
0: Ja.
1: Dus in dat opzicht zoek ik wel wat aanvulling. En
2: anders had het O-theater geheten.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook niet.
0: Nee.
2: O-theater.
0: Ja. Want hoe zijn jullie aan de naam Ons gekomen?
1: Ja, ik weet niet, dat plopte een keer in mijn hoofd op, hè?
2: Ja, want ik begreep hem meer niet.
1: Nee.
0: Waar staat het voor?
1: Ik legde hem aan haar uit. Toen zei ik Ons Theater. Toen was het dus Ottelien en Simone. En daar, die samenstelling maakt Ons.
2: Ja. En ik dacht alleen, wat leuk, kom naar Ons.
1: Kom naar Ons.
0: Ja, die link niet voor de rest niet gelegd. Nee, nee. Nou, nee. Snap ik. En heb jij een zangdocent opleiding gedaan?
2: Of? Nee, het zit er meer in. Ik heb 9 jaar een kinderkoor en tienerkoor gedirigeerd.
0: Ja.
2: En ook vanuit de kerk heel vaak bezig geweest met kinderlofprijs en zang. En op schooltoneel daar ook natuurlijk mee bezig geweest.
0: Ja.
2: Dan heb ik ook een hele muzikale man thuis. Dus dat is heel fijn, want die heeft alle 9 nummers moeten arrangeren.
0: Ah,
2: die in Aladdin komen.
1: Van Aladdin dus.
2: Ja, van Aladdin
0: nu. Dat is wel heel erg mooi.
2: Ja.
0: Dat je
2: dus bedankt Mark, hij zit te luisteren.
0: Ah, super. Maar dat is met theater sowieso, hè? Ons kent ons.
2: Ja.
0: Ja. Dat is toch wel een samenhang van iedereen die elkaar kent en die elkaar kan helpen daarin om een productie te maken.
1: Ja. Is dat nou ja, want dat is wel goed om te weten. Wij draaien natuurlijk wel op de hulp ook van een heleboel vrijwilligers.
0: Dus ja.
1: Die moeten we ook echt wel bedanken hierin. Wij trekken de kar, maar zij trekken heel hard mee.
0: Ja.
1: En dat is heel fijn.
2: Ja, echt, voor deze productie moest er ook heel veel kleding gemaakt worden.
1: Ja, ja, mijn moeder is helemaal helemaal losgegaan.
0: Ja.
1: En het is echt fantastisch mooi. We hebben heel veel nieuwe kleding op maat gemaakt. En
0: zo. Nou, dat is een hoop werk dan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want voor 29 spelers.
1: Ja.
0: En daar zitten misschien ook nog wel verkleedpartijen in.
1: Zeker.
0: Ja, dat bedoel ik. Dus dat zijn aardig wat kledingstukken.
1: Ja, nou ja, niet alles is gemaakt.
0: Nee,
1: we hebben een kleine database, maar het grootste deel is toch wel nieuw.
0: Ja.
1: Dat is ook wel tof.
0: En wat voor vrijwilligers hebben jullie nog meer?
2: Vrijwilligers voor de Griem en haar.
1: Ja.
2: Voor tijdens
1: met name tijdens de uitvoering hebben wij veel vrijwilligers. Maar ik vind onze spelers bijna ook wat dat betreft vrijwilligers.
2: Ja, de spelers
1: die zijn
2: aan het
1: helpen.
2: Programmaboekje.
1: Ja.
2: En,
1: decorstukken, dus requisieten verzamelen.
0: Ja. Ja. Helpt dat mee om in je rol te komen, Thomas?
3: Ja, ik denk het wel. Omdat je veel meer bezig bent met het proces van wat moet er allemaal gebeuren, wat moet erbij maken. En ik denk ook dat daarin alle keuzes die we echt met elkaar maken, dat is echt dat ons gevoel. Dus het is niet dat het echt alleen maar door deze twee bazinnen die naast mij zitten worden gemaakt. Maar we doen het echt met elkaar.
0: Ja.
3: En ik denk dat we daarom ook veel meer wel bezig zijn met van, hey, wat moet ik eigenlijk doen? En dat helpt dus ook mee dat je daarin dus ook eigenlijk wel heel veel zin krijgt om gewoon mee te helpen. Dus of dat nou met de bouw is van decorstuk of het maken van een programmaboekje, ik noem maar wat.
0: Mm-hmm.
3: Dat is ook gewoon heel leuk om te doen. En dat doe je ook met elkaar. Dus dat maakt het ook gewoon heel leuk om te doen.
0: Ja.

0: En ja, jullie doen het ook op waar jullie lesgeven?
1: Op, ja, de voorstelling. De voorstelling. Ja, we repeteren ergens anders.
0: Oh,
1: maar
0: jullie repeteren ergens anders?
1: Ja, we repeteren in het Excelsior-gebouw.
0: Oké.
1: En dan dit keer dan toevallig 2 keer repeteren we een keer op het podium. Mm-hmm. Maar de uitvoeringen zijn inderdaad op de Lage Waard.
0: Ja, oh, geweldig. Ja. En ja, de opslag van jullie decorstukken en kleding en dat soort dingen. En het maken en in elkaar zetten. Ja, is dat voor elke voorstelling weer nieuw? Of,
2: Ja, niet de locatie waar we het doen, zeg maar alle decorstukken moeten wel nieuw. Ja. Alle kleding staat bij de moeder van Ottilie nu op een kamer.
0: Staan, heel veel huizen vol met allerlei spullen.
2: Ja, en de Lage Waard op het podium staan ook wel spullen. Kijk, en wij hebben bijvoorbeeld Kruistocht in spijkerbroek gespeeld. Ja. En dan kunnen we bijvoorbeeld weer iets gebruiken voor in Aladdin. Ah. Dat is ook wel eens fijn.
0: Ja, want inderdaad, Kruistocht in spijkerbroek was wel van de van Lage, Lage Waard. Ja. Van de Lage Waard uit. Dus waar jij het eerder over had, Thomas. Van school uit, dat je daaraan mee kon doen. En ja, bijt dat elkaar niet? Nee. Of heb je gewoon een heel druk programma op het moment dat alle twee de voorstellingen dat jullie daarvoor bezig zijn?
2: Ja. Ja, dan zijn we op maandag bij ons theater. En dan hebben we op maandag geen ons theater als wij dan bijvoorbeeld een generaal repetitie zouden hebben van school. Ja. Maar nu kwam dat niet bij elkaar in de buurt. Maar...
1: Nee, ja, kijk, het loopt tegelijkertijd. Maar omdat het voor mij in ieder geval, het is allemaal op een andere dag.
0: Ja, okay.
1: Dus het is wat dat betreft heel erg afgekaderd. Mm-hmm. Oké, op maandag denk je hierover na en op vrijdag denk je daarover na. En misschien in de dagen eraan voorafgaand ook een klein beetje. Ja. Maar het zit elkaar zeker niet in de weg.
0: Nee. En verzinnen jullie dan ook de stukken voor zowel school als voor ons theater?
2: Nou, verzinnen.
1: Ja.
2: Wij vragen wel heel veel scripts op.
0: Oké.
1: Okay. Ja, lezen.
0: Lezen.
2: En voor ons theater, dan gaat het tussen ons tweeën. En op school zijn we met z'n vijven.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, dat is dan met z'n tweeën iets makkelijker.
2: Ja.
0: Zit er dan ook verschil in het soort stukken? Of je dat dan voor school doet of voor ons theater?
1: Ja, ik vind van wel. Wij kijken natuurlijk voor theater heel erg door de ogen vanuit ons. Omdat je weet dat je een leeftijdsmix hebt. Dus je moet ook zorgen dat er plek is voor al die mensen. En voor de Lage Waard kijk je dan juist weer heel erg vanuit leerlingen. En passend bij de school. En dat je zeker 40, 45 leerlingen de kans wil geven mee te doen.
0: Ja,
1: dat is ook anders.
0: Ja, dat is ook wel anders inderdaad. Ah, nou, interessant. Wil je nog meer weten? Dan zou ik zeggen, blijf lekker hangen. Want we gaan dadelijk wat meer vragen over het komende stuk.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, Prins Ali, oftewel Aladdin. Want ik heb net gevraagd, van, is het nou Aladdin of is het nou Aladdin? Maar in dit stuk is het Aladdin, want het is 1L. Ja, heb ik het goed gezegd. Hoe komen jullie aan dit stuk? Want het eerste stuk was Bubbel.
2: Ja, inspiratiebron komt bij mij vandaan. En met een heleboel herschrijven en herrangschikken en dergelijke... En, is deze versie nu ontstaan.
1: Ja.
2: En dat betekende ook dat er dus geen muziek was.
1: Oké. Okay.
2: Maar dat ik dus een opzet heb gegeven qua teksten... En vervolgens zijn Mark en Simone daarmee aan de slag gegaan. En hebben daar mooie liederen van gemaakt.
1: Ah, dus jullie hebben de muziek en de teksten zelf geschreven?
2: Ja.
1: Joe, maar als ik het goed begrijp, is ook het script behoorlijk herschreven.
2: Zeker.
1: Zeker.
2: Ja.
1: Wat is er
2: is echt
1: anders
2: een eigen versie.
1: Ja, ja, wat is er anders aan deze versie als het oorspronkelijke verhaal?
2: Nou, we hebben hem niet voor niks Aladdin en de Wonderlamp genoemd. Mm-hmm. Omdat we iets meer het 1001 Nacht verhaal volgen dan het Disney verhaal van Aladdin.
1: Ja.
2: En ja, op zich, we mogen op zich wel die spoiler geven. Want op onze Instagram zie je het vanaf vandaag ook. Het grootste verschil is dat wij twee geesten hebben in plaats van één.
1: Oeh, dat is voor jou als Aladdin wel twee geesten.
3: Ja, ik mag natuurlijk nog niet te veel kwijt over die rol van die geesten. Maar ja, dat komt in dit verhaal wel uitstekend uit.
1: Ja?
3: Maar het is ook wel leuk, want dan heb je echt wel een diversiteit in met wie je speelt. En mm-hmm. Die twee geesten zijn allebei hartstikke uitbundig. Yeah. Maar het is wel echt een groot verschil in hoe ze spelen. Maar het is ook heel erg leuk om... Ja, om die diversiteit dus te hebben.
1: Ja.
4: Oh, we kunnen wel vertellen dat de geest uit de lamp is een man.
1: Ja.
4: En dan hebben we dus een ringgeest en dat is een vrouw. En misschien zijn dat mogelijkerwijs wel broer en zus.
1: Ah, dat is interessant. Oh, maar dan maken jullie er wel gewoon inderdaad een eigen draai van.
2: Ja.
1: En doen jullie dat bewust om gewoon wat meer creatieve vrijheid te hebben?
4: Ja, je kan nooit komen bij wat een Disney heeft laten zien of wat op Broadway heeft gestaan. Dus dat wil je al natuurlijk gewoon, hè, die verwachting wil je ook niet scheppen. Mm-hmm. Dus daarom is het ook echt Aladdin en de Wonderlamp. En daarom kan je ook zoveel veranderen aan het verhaal tot op zekere hoogte, zeg maar. Ja. Maar de grote lijnen houden wij wel aan.
1: Ja, tuurlijk.
2: Ja. Ja. Al hebben we wel eigenlijk één Disney element erin laten zitten.
4: Ja.
1: O jee. En dat is?
2: Mag dat zeggen?
4: Ja hoor.
2: Dat is het tapijtje.
1: Ah, tapijtje. Is dat dan ook iemand die het tapijtje speelt?
2: Zeker.
1: Oh, geweldig.
4: Ja, we hebben een levend tapijtje.
1: Een levend tapijtje.
2: Ja.
1: Hoe is dat voor jou om die... je eerste krijgt, moet je denk ik auditie doen?
3: Ja, we hebben daarvoor een les. Dus gewoon zoals de lessen zijn in de lessenserie, zeg maar. Daar wordt dan bekeken van, hey, hoe speel je? Daarnaast kennen Ottilie en Simone natuurlijk al redelijk veel spelers. Mm-hmm. Dus ze schatten daarop in. Het is niet dat je echt auditie doet voor een rol.
1: Nee.
3: Maar ze kijken gewoon van, hey, wat zou er goed bij deze persoon passen? En als ze daar twijfels over hebben of ze denken, oh, dit is wel een uitdaging, maar weet niet of die persoon dat leuk vindt, dan nemen ze ook wel echt contact op om even te zeggen van, hey, lijkt dit je leuk, zeg maar. Dus ze houden daar wel goed rekening mee.
1: Oké, dus het is echt met elkaar eigenlijk de voorstelling maken. Een beetje.
4: Zeker.
1: Ja, daar kijken jullie dan inderdaad naar. Nou ja, dan weet je dat jij niet de geest en ook niet tapijtje, maar Aladdin moet gaan spelen. Of je dat wil gaan spelen. Ik denk dat het misschien wel eerst gevraagd wordt. Is het aan je gevraagd?
3: Nee, ik kreeg het eigenlijk gewoon. Ik kreeg het gewoon te horen. Dus
1: Je had gewoon geen keuze, je moest het gewoon doen.
3: Ja, ik werd gewoon voor het blok gegooid en zeiden ja, succes ermee.
1: En wanneer, hoe lang is dat geleden dat je dat te horen kreeg?
3: Ik denk eind januari.
1: Oeh!
2: Ja, dan beginnen we. Beginnen en na de kerstvakantie, hè?
4: Ja,
2: dus
4: de kerstvakantie na de
2: eind januari.
1: Oké, dus februari, maart, april, mei. Dan heb je 4 maanden de tijd.
3: Ja, dan denk je het zijn 4 volle maanden. Maar dan heb je nog een meivakantie ertussen zitten. En al die vrije dagen. Dus dan gaan we toch
2: al die maandagen weg. Ja.
3: We voelen ons goed voorbereid hoor. Ja. Daar niet van.
1: Want hoe ga je dan die tekst leren?
3: Ja, je hebt verschillende manieren ervoor. Mm-hmm. Of ik doe het met andere mensen. Dus dan vraag ik gewoon van, ja, hey, zeg die tekst van die andere. En dan ga ik die tekst invullen. Of ik doe het inspreken op mijn telefoon. Dus dan doe ik de tekst van anderen inspreken. En laat ik het stil op mijn eigen tekst.
1: Aha.
3: Dan zet ik dat aan in de trein of zo. En dan ga ik zo de tekst leren. Dus heel veel rare blikken uit de trein.
1: Ik wou net zeggen, er zijn er in het OV denk ik heel veel mensen wat die hebben deze man gekeken.
2: Wat een intense blik geeft hij op dit moment.
1: Ja. Ja. En doe je dat dan ook met de liedjes? Want jij zingt ook.
3: Ik zing ook inderdaad. Ja, dat doe je ook met liedjes. Maar ik denk dat het voornamelijk heel erg helpt om gewoon veel te luisteren.
1: Mm-hmm.
3: Zodat je echt de feeling krijgt, ook het ritme en de timing van het liedje krijgt. Ja, ik kan best wel zeggen, ik ben niet de beste zanger. Maar ik denk ook wel een goede assistentie van. Daarin van ook van, hey, als je een bepaalde noot of een bepaald stukje moeilijk vindt, dan kan je echt wel extra begeleiding daarin krijgen.
1: Ah,
3: dus
1: kijk,
3: dat is wel echt goed te doen.
1: Dat is fijn. Dat is fijn.
3: Ja, ze denken, ja.
4: Dat klopt ook echt.
1: Ja,
4: ja.
1: Ja, want je hoeft het niet alleen te doen.
4: Nee, sowieso niet. Jij bent ook gewoon bij ons thuis geweest om met de opname mee te denken. Om het in te zingen.
1: Mm-hmm.
4: Dus dat is gewoon ook heel erg leuk om dat dus ook met elkaar te doen.
3: Ja, het ook al echt de vrijheid in. En we hadden ook bij een bepaald nummer, ging even kijken naar de volgorde. En dan draai je dat even om, kijken of dat werkt. En dan zie je, nou, het werkt toch niet. En dan draai je gewoon weer terug om. Dus we kijken echt met elkaar van, hey, wat kunnen we daarin doen zodat het gewoon het beste versie van het liedje wordt.
1: Ja, ja.
4: Oh, maar je mag wel. Hij heeft een duet met Jasmine. Dat is natuurlijk ook
1: een
4: beetje spannend. Ja. Wat heb jij verder nog? Oh, je hebt wel gelijk. Het eerste lied heb je ook.
1: Jij komt gelijk op met.
3: Met een stukje solo. Dus dat is wel spannend meteen om goed in te komen. Maar dat gaat helemaal goed komen.
1: Ja, kijk. En dan waar kijk je het meeste naar uit? Of waar kijk je het meeste tegenop? Eigenlijk allebei.
3: Oei, ja.
4: Begin maar met waar je mogelijkwijs tegenop ziet.
3: Ik denk toch wel dat ik... aan het begin wil je toch een bepaalde versie van Aladdin neerzetten. Dat die onbevreesde jongens die echt geen zorg heeft en eigenlijk niet zoveel uitmaakt.
1: Mm-hmm.
3: Ik denk dat misschien wel het moeilijkste is. Omdat je al heel erg bezig bent met de ontwikkeling van Aladdin en wat voor jongen het gaat worden. En ja, je hebt natuurlijk wel eens hier een film of een musical gezien. Dus heb je een bepaald beeld in je hoofd.
1: Ja.
3: Maar dat is echt wel moeilijk om dat meteen lekker op het toneel te laten zien.
1: Ja, lekker los te laten en gewoon echt gewoon helemaal vrij.
3: Ja, dat nog niet eens per se. Maar gewoon dat je echt een beetje de jongen bent die gewoon echt geen reet uitmaakt.
1: Ja,
3: dat is wel moeilijk.
1: Ja.
3: Maar ik vind het wel heel vet om dan ook echt na te denken over de ontwikkeling van je rol. En om dat dan ook echt terug te zien in wat je speelt. En dat je ziet dat Aladdin waardoor het stuk steeds wat verantwoordelijker wordt. En dat je ziet dat die verliefdheid ook echt wat doet.
1: Ja.
3: Dus dat is wel heel leuk om te mogen spelen. En ook daar echt bewust over na te denken van, hey, wat doet dat met mijn karakter en met de emotie daarvan?
1: Ja, het is wel heel mooi dat je daar ook dan in begeleid wordt. Want dan ga je pas een rol echt eigen maken.
3: Ja, en dat is ook wel een beetje die extra uitdaging waar ik het eerder al over had. Dat je echt wel bezig bent met hoe je je rol echt kan, hoe je erin kan verdiepen. Maar dat je rol ook echt meer tot leven komt.
1: Ja.
3: En daarin word je natuurlijk hartstikke goed geholpen. En als je vragen hebt over hoe dat in een bepaalde scène zit, dan kan je daar gewoon alle vragen over stellen. Maar het is echt wel leuk om dat ook met elkaar te doen. Het is niet dat ik dat in mijn eentje bepaal of alleen met Ottolien of Simone. Andere spelers denken daar ook genoeg in mee.
1: Ja.
3: Dus dat is heel mooi.
1: Ja, want oefenen jullie ook nog buiten de maandagavonden met elkaar? Ik kan me zo voorstellen dat jij samen met Jasmine misschien wel wat scènes echt samen hebt. Dat je die apart nog oefent?
3: Ja, ik ben toevallig vandaag met twee spelers bezig geweest met nog een choreografie op een bepaald liedje.
1: Oh, dat hoort er ook nog bij.
3: Ja, dat komt er ook nog bij. Dus je bent echt wel buiten toneel ook echt mee bezig. Maar dat is ook alleen maar leuk, want eerst ben je medespelers, maar nu kan ik ook wel zeggen dat het echt toneelvrienden zijn, zeg maar. Dus het is ook leuk om elkaar buiten toneel te zien. En soms gaat het over toneel, soms ook helemaal niet.
1: Nee.
3: Maar het is wel echt leuk om daar ook buiten echt meer te doen dan alleen op maandag. Je hebt maandag maar 2 uur natuurlijk, dus het is ook leuk om te kijken van, hey, wat kan ik nou toevoegen nog extra? Nou is dat als Aladdin wel veel werk, omdat je met heel veel mensen dan dus extra dingen bedenkt. Maar dat is wel heel leuk, want dat maakt het stuk wel een stuk levender.
1: Ja.
4: Maar vanmiddag heb je afgesproken met de ringgeest en met de pijtje, toch?
3: Pijtje, ja.
1: Ja, oh, geweldig. Ja, het is echt wel leuk dat je dus aparte dingen ook allemaal doet. Hoe is dat voor jullie om dat te zien? Want je ziet ook de ontwikkeling. De jongste was 1 jaar of 8, zei je. En de oudste 56. Je ziet ook een ontwikkeling die mensen doormaken.
2: Ja. Ja, ik vind het heel bijzonder dat ik dat mag zien.
1: Ja?
2: Ja, ik weet niet. Het is, het doet ontzettend recht aan het woord ons.
1: Mm-hmm.
2: Want ja, ons is toch, betekent toch iets samen van elkaar en zo. En ik had van tevoren niet gedacht dat het zoveel ook zou, teweeg zou brengen bij mensen. En zoveel mensen samen zou brengen en buiten toneel nog veel meer zou opleveren.
4: Ja, maar ook met voor elkaar. Mensen persoonlijk.
2: Ja.
4: Geef echt aan dat ze mede door het spelen bij ons theater zich beter zijn gevoelen, ja. Lekkerder in de vel. Ook,
2: meer zijn gaan durven ook, ja. Hè? Durven laten zien. Meer, ja. Van jezelf laten zien. Maar je ziet het ook bij de kleine meisjes. De jongste is dan nu bijna 8. Bijna. Trouwens, bijna 8. Ja. Maar vergeleken met het eerste stuk durven ze nu vanaf dag 1 al zoveel meer. Dat je veel meer van hun eigen karaktertje gaat zien als we dan met elkaar repeteren. Terwijl ze dan in de, zeg maar, als je een jaar terug gaat kijken, wat meer zich op de achtergrond hielden en gewoon gezellig meededen. Nou, dat vind ik gewoon heel tof en stoer ook gewoon. Ja. Dat we daar dan bij mogen helpen of zo. En ondersteunen.
4: Ja, en ook echt gewoon vragen. Kunnen we het liedje nog een keer doen? Want hij is
2: trots.
4: Ja.
2: Ja, dat is ook, ja, dat is ook wel mooi. Ik ben gewoon, het is gewoon één woord. Ik ben gewoon trots op een heleboel mensen.
4: Trots, ja.
1: En ik kan me ook zo voorstellen dat jullie, want je zei het zelf al een beetje, in het begin hoop je wel dat het heel veel teweeg brengt. Maar hebben jullie ondertussen nog tijd om gewoon les te geven?
2: Oh, zeker. Wij doen dit op maandagmiddag en maandagavond.
1: Ja.
2: Dus ja, daarnaast kan je nog steeds de rest van de week gewoon lesgeven, hoor.
1: Maar ja, ik hoor jou dat je samen met je man de muziek en de teksten hebt moeten schrijven. Dat zal niet op een maandagmiddag en maandagavond zijn.
4: Nee, maar ik heb wel, dat was heel fijn om te weten. Als ik dan op maandagavond bij het Excelsior gebouw was, dan was hij ook wel bezig met de muziek. En dan kwam hij weer met iets en dan even luisteren, is dit wat? Of ik liet iets horen aan Thomas of aan degene die de G speelt. Van is dit wat en kunnen we daar wat mee? En en soms zit ik dan ook een paar uurtjes daar. Maar hij heeft daar heel wat uurtjes doorgebracht op onze muziekkamer. Ja.
1: Ja, het is wel heel erg leuk als ik dit dan zo hoor en het enthousiasme. Zijn er spelers voor jou, Thomas, waar je de vorige stukken ook al mee gespeeld hebt? Of juist heel veel nieuwe?
3: Ik denk dat het wel redelijk veel spelers zijn waarmee ik al eerder heb gespeeld. Mm-hmm. Het zijn ook redelijk wat nieuwe. Ook een paar spelers die van school afkomen. Dus daar heb ik dan vroeger al wel mee gespeeld. En dat is eigenlijk wel heel leuk hoe dat samen gaat. Aan het begin is dat even wennen aan elkaar.
1: Ja.
3: Maar het is wel leuk om te zien. Want iedere nieuw lid en brengt toch iets mee.
1: Ja.
3: Zijn eigen kijk op een bepaalde scène. En een beetje zijn eigen kleur.
1: Mm-hmm.
3: Dus dat is heel leuk, want daardoor word je zelf beter, worden de scènes beter en wordt het stuk beter. Maar het is ook echt een voorrecht om met dezelfde mensen te spelen.
1: Het vertrouwen, werkt dat mee?
3: Ja, vertrouwen, maar ook een hoop gezelligheid. En dat is ook bij de kinderen zo. Echt een paar kinderen die echt al een vast gezicht zijn. En je merkt toch dat je een band opbouwt met die kids. En ja, eigenlijk moet ik zeggen, ik ben misschien wel trotser op die kinderen dan dat ik op mezelf ben. Vooral op de allerkleinste. Dat blijft zo lief.
1: Dat blijft, dat kan me voorstellen, inderdaad. En zit jij nog op school? Ben je bezig met een studie? Of?
4: Bijna weer.
3: Ja, ik ga na de zomer mijn studie hervatten. Ik heb een tijdje academische PABO gestudeerd.
1: Mm-hmm.
3: Maar de PABO beviel me niet zo.
1: Okay.
3: Dus ik ga nu alleen door met pedagogische wetenschappen.
1: Mm-hmm.
3: Dus ik ga vanaf september weer beginnen in Leiden. Maar daarna zal ik zeker nog actief blijven bij ons theater, hoor.
4: Hij mag gewoon niet op kamers.
3: Nee.
1: Dat wilde ik vragen. Heb jij nog tijd naast je studie of wat dan ook wat je doet?
2: Hij maakt tijd voor mijn gevoel.
3: Absoluut tijd. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Het is echt een hobby en het zorgt er echt voor dat je ook je hoofd en je gedachten weer op iets anders kan zetten. En daarnaast helpt het, wat net ook al gezegd, het helpt echt bij aan je eigen ontwikkeling. Ja. Je groeit er echt door.
4: Ja. Ik denk dat je creatieve brein ook gewoon op een of andere manier aanzet en activeert. En dat is ook gewoon heel goed om dat tijdens het studeren ook echt te doen. Ja. Ik denk dat je hersenen echt zo werken.
1: Ja. Ja, en als ik jullie echt zo hoor, dan is het meer als alleen theater.
2: Ja.
1: Het verbindt, het geeft mee aan de ontwikkeling. Ja. Ja, ik kan daarover meepraten. In het verleden ben ik hier bij theatergroep Het Masker heb ik gespeeld. En vroeger was ik ook, zou je nou niet meer zeggen, maar vroeger was ik een verlegen grijs muisje. Dus toneel heeft mij daar ook inderdaad daadwerkelijk mee geholpen.
4: Ja.
1: Hoe krijgen jullie nieuwe leden? Is dat mond op mond? Of ja, ik kan me zo voorstellen.
2: Over het algemeen wel.
1: Grijze muisjes. Ja. Eigenlijk juist willen aanspreken.
2: Ja, dat klopt. Over het algemeen wel. Dus men vertelt het aan elkaar. Mm-hmm. Maar ook onze Instagram. Daar delen we natuurlijk heel wat informatie. Ja. En anderen delen dat dan ook weer. En zo kom je toch ook weer een heel stuk verder. We flyeren af en toe, maar niet zo heel erg breed nog. En dan als er vanuit de gemeente af en toe een activiteit is, proberen we daar ook aan te haken.
1: Mm-hmm.
2: Dus we proberen wel wat meer zichtbaar te zijn.
1: Ja.
2: Maar volgens mij kan het ook nog wat beter.
4: Maar ja, we hebben wel al in ieder geval heel veel mensen.
2: We hebben heel veel mensen bereikt.
4: Dus ja, ja, we hebben ze ook al heel.
1: Ja, want nu, wanneer speelt dit stuk?
4: Wij spelen Aladdin en de Wonderlamp vrijdag 5 juni om 7 uur.
1: Mm-hmm.
4: En zaterdag 6 juni om 2 uur en om 7 uur.
1: Kijk, dus 3 voorstellingen.
4: Ja.
1: Met allemaal dezelfde cast.
4: Nee, wij spelen met een cast A en B.
1: Mm-hmm.
4: Niet iedereen speelt in cast A en B hetzelfde. Maar bijvoorbeeld Thomas wel. Ze zijn wel wat mensen rollen, die een dubbelrol hebben.
2: En iedereen speelt ook altijd. Dus het is niet zo als cast A speelt dat de spelers uit B niet spelen.
1: Okay.
2: Die spelen dan wat anders.
1: Ah, kijk.
2: Ja, dus op die manier,
1: toevoeging.
2: Ja, op die manier hebben sommige mensen ook wel echt een extra uitdaging. Omdat ze dan vanuit verschillende hoeken het stuk moeten leren.
1: Ja.
2: En verschillende teksten op verschillende momenten. Plaatsingen, et cetera. Dus dat geeft ook gewoon net wat meer uitdaging en meer te doen.
1: Kijk, en jullie spelen het op de Lage Waard.
2: Ja.
1: Zijn er nog kaarten?
2: Er zijn zeker nog kaarten.
1: Waar,
2: zeker,
1: kan, ja. Waar kan men die bestellen?
2: Via onze website. En dat is www.ons-theater.com.
1: Kijk, .com.
2: Ja.
1: Internationaal.
2: Ja.
1: Zing jij je liedjes ook in het Nederlands of in het Engels?
3: Alle liedjes zijn in het Nederlands.
1: Ah, kijk, dat is makkelijker.
3: Dus dan kan iedereen het goed verstaan.
1: Ja,
3: dus,
1: inderdaad ook.
3: Je hebt geen smoesjes meer om niet te komen, zou ik zeggen.
4: Dat kunnen we wel een klein beetje. Tipje van de sluier. De geest speelt. Die zingt een beetje Italiaans.
2: Ja,
3: oh, ja.
4: Heel klein stukje Italiaans. Ja.
1: Leuk. En voor mensen die zoiets hebben van, nou, oké, Aladdin is te laat voor mij, maar ik wil eigenlijk aan een volgende productie wel meedoen. Of ik wil wel wat meer weten. Kunnen ze dan, wanneer beginnen jullie weer?
2: Ja, na de zomervakantie beginnen we aan ons derde seizoen.
1: Mm-hmm.
2: En dan beginnen de speltrainingen. Dan moet ik het goed zeggen. Speltraining voor de kinderen en de productie van de winter. Die begint in september.
1: Mm-hmm.
2: De voorstelling speelt dan dit keer in januari.
4: Dat is een hele lege maand. We dachten, ja. Dat is lekker in januari.
1: Ja.
2: En de speltraining voor volwassenen die start na de herfstvakantie. En wij gaan volgend jaar voor het eerst ook naast onze twee musicals, de zomer en de winter, een toneelstuk toevoegen.
1: Oh, voor volwassenen?
2: Voor volwassenen. 16 plus is het. 16 plus.
1: Ja, bijna volwassenen.
2: Ja.
1: Dus plannen zat.
2: Zeker.
1: Ja.
4: Zat.
1: Dus www.ons-theater.com. Kan je alle informatie vinden en dan kan je kaartjes bestellen.
2: Allemaal.
1: Kan je informatie kan je opgeven voor volgend seizoen.
2: Zeker weten.
1: Vragen stellen.
2: Ook.
1: Kan natuurlijk
2: ook. Ja, ook.
1: En vooral naar de voorstelling komen kijken.
2: Ja, dat leuk. Zou het leuk zijn. Hè?
1: Ja. Ik wens jou heel veel toi.
3: Dankjewel. Break a leg, hè?
1: Break a leg,
3: hè? Niet letterlijk.
1: Nee, niet letterlijk, inderdaad. Ik hoorde al dat je je stem kwijt was afgelopen weekend. Dus even zuinig op zijn. Ik heb wel eens gehoord dat je dan zo'n rietje waar je mee moet bubbelen.
4: Ik heb hem.
1: Kijk.
3: Voor mij?
4: Nee.
3: Oh,
4: hier moet je laatst.
1: Ja, dat schijnt goed te zijn voor je stembanden.
2: Ja. Zeker.
1: Ja, en veel thee met honing drinken.
4: Lekker bubbelen.
1: Ja. Heel veel toi. En voor jullie ook allemaal natuurlijk.
2: Dankjewel.
1: En vooral veel plezier.
4: Ja, dat komt wel goed. Dat doen wij wel. Dat hebben wij wel plezier. Komt goed.
1: Dankjewel.
4: Jullie bedankt.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, a whole new world for you and me. Soms denk je wel eens bij jezelf van, als dat nou eens zou kunnen, want de wereld is tegenwoordig niet echt leuk.
2: We hebben een zootje, hè?
1: Ach.
2: Ja.
1: Ja, maar ja. Aladdin en de Wonderlamp, die wordt gespeeld door ons theater. www.ons-theater.com op 5 en 6 juni in de Lagewaard.
2: Kijk, nou, ja. Mooi.
1: Ja, vind ik ook. En ja, ze hebben allerlei zelfgeschreven nieuwe nummers. Zowel de muziek als de teksten nieuw geschreven. Dus ik ben benieuwd.
2: Dus het is niet de Disney-versie?
1: Nee, het is niet de Disney-versie. Nee, ze hebben zelfs twee geesten. Ik verklapte ze net.
2: Twee? Nou, probeer die geesten dan maar eens in de fles te krijgen.
1: Nou, dat bedoel ik. Ja, je hebt een ringgeest en een geest uit de fles.
2: Zo.
1: Ja, nou, meer kreeg ik er niet echt uit. Oh ja. Een van de geesten spreekt ook een klein beetje Italiaans.
2: Aha.
1: Aha.
2: Nou, ja, dat is dan Sissi. Meer dan ik.
1: Ja.
2: Ik spreek helemaal geen Italiaans. Nee,
1: ik ook niet. Sissi, is dat Italiaans?
2: Ja.
1: Sissi, Sissi.
2: Ja. En ciao.
1: En ciao, ja. Ja,
2: daar weet ik ook niks van.
1: Nee, ik ook niet. Maar genoeg daarover. Heb jij nog wat leuks vanavond in Praatpaal?
2: Zeker. We gaan in het eerste uur, behalve de vaste onderdelen, gaan we ook terug. Kijken naar de afgelopen uitzendingen. Mm-hmm. Want we hebben best interessante gasten gehad. En daar gaan we even over terugkoppelen. We hebben het over het Benefietconcert gehad. Als kanker je raakt. Dat is afgelopen zaterdag geweest. Dus ik zal straks bekend gaan maken hoeveel er opgehaald is.
1: Mooi.
2: De kaartenactie van voor gewortelde kinderen. Daar hadden we ook gasten voor. Daar ga ik ook iets over vertellen hoe dat loopt. Dat loopt ook zeer goed. Er zijn initiatieven in Papendrecht om het verblijf van de alleenreizende minderjarige vluchtelingen te ondersteunen.
1: Okay.
2: Bijvoorbeeld door het zoeken naar vrijwilligers, contact te leggen met leeftijdsgenoten en verwelkomen in vieringen, bijeenkomsten. Zeg maar, dat ze ook echt mee kunnen doen in de Papendrechtse gemeenschap. Mm-hmm. Dus toch iets positiefs, hè?
1: Ja. Ja,
2: en dan
1: zeker.
2: Gaan we natuurlijk wel even ook die AZC-team van even tot hier draaien. Ik weet niet of je het gezien hebt zaterdag, maar dat gaan we doen. En we gaan ook even terugkoppelen over de flotilla, want ja. Die beste Gijs, die nu volop in de media te zien is als degene die dus... Oh, niet Gijs, hoe heet hij? Pieter Rambachs. Die had hier bijna in de uitzending gezeten. Maar precies op dinsdag overdag vloog hij terug naar de flotilla. Dus ja.
1: Okay.
2: Maar die is nu volop in het nieuws. En Gijs Sanders is van BNN VARA, van The Marker Online. Maar goed, daar gaan we wel stukjes van horen hoe zij behandeld zijn door de Israëli's. Aha. Eigenlijk.
3: Diezelfde Pieter heeft over zaterdag wel bij Studio de Witte een uitzending geweten.
2: Ja, dat klopt.
3: Weet ik. Ik was daar niet bij, door omstandigheden. Maar het was wel zo.
2: Je was zelf aan het landen, toch?
3: Ik hing ergens tussen Oslo en Amsterdam, ja.
2: Afijn. In het tweede uur besteden we aandacht aan de eerste deel van het nieuwe seizoen van Theater de Willem.
1: Kijk.
2: En dat doen we dan met allerlei dingen laten horen natuurlijk van artiesten, mensen die optreden. Dat is een mooie reden om bepaalde nummers bijvoorbeeld eens te draaien. Dat is altijd leuk, hè?
1: Eens, ja.
2: En ik wil je toch één ding er even uithalen, want dat vind ik leuk om te vertellen. Er komt een soort tribute aan Live Aid. En een van de nummers bij Live Aid is Miss You. En werd toen prachtig ten gehoor gebracht natuurlijk door Mick Jagger.
1: Mm-hmm.
2: Hè, want het is een Stones nummer. Dat gaan we horen. De live uitvoering van Mick Jagger van Live Aid. Maar wat ook komt in de Willem, en dat is toch even speciale aandacht nu alvast. Marjolein Meijers komt langs. En dan zullen de meeste mensen die kennen, maar misschien Peter Liefde.
4: Ik denk Hans ook.
3: Ja, ik ook.
2: Ja.
4: Dordtse kleinkunstenaar.
2: Ja. Nou, dit is degene die samen heeft gewerkt met Jan Rot.
4: Ja. Jan Rot. Deel van de Berinis.
3: Ze was onder de Berinis.
2: En zij komt met een vereringsprogramma, zeg maar. Toch nog even terugkijken naar haar jaren met Jan Rot. En we gaan ook een hertaling van datzelfde Stones nummer, Miss You, gaan we dus horen. Maar dan van Jan Rot en Marjolein Meijers.
1: Ah, kijk.
2: Dus nou ja, afijn. Kortom, genoeg. Ik zal het nu alvast vertellen. En volgende week hebben we dan eindelijk de wetenschapper van de Universiteit van Utrecht in huis over zijn Arctische bevindingen. Dus hij doet onderzoek op Antarctica. Aha. Peter Bijl.
1: Kijk.
2: Dus dat wordt twee uur Oh, ik zie al dat jouw technicus vindt dit allemaal al te moeilijk.
1: Nu al. Te moeilijk, ja. Ik denk vooral te koud.
2: Nou, te koud?
1: Maar in ieder geval, de komende 2 uur heb je ook zat nog in het programma Praatpaal. Hans is weer terug. Die is er ook weer bij. Want die hoorde ik net al. Dus helemaal vol en helemaal gezellig. En voor volgende week ook wel een klein voorproefje. Maar daarover volgende week meer. Vanavond in ieder geval nog zat om lekker bij de radio. Nou, lekker buiten en dan de radio mee naar buiten nemend. Lekker gekluisterd te blijven. Een gezellige avond en tot volgende week.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie dreigt een foto te publiceren van een fatbike-bestuurder die verdacht wordt van een mishandeling in Dordrecht als hij zich niet snel meldt. De jongen op de fatbike had bij het station Stadspolders een oudere man achterover de bosjes in geduwd. Iemand die daar iets van zei, kreeg meerdere klappen in het gezicht. Maar de politie zegt dat de fatbiker op beeld staat. Meldt hij zich niet, dan wordt die foto ook verspreid. De renovatie van de Van Brienenoordbrug wordt uitgevoerd door een Spaans bouwbedrijf, meldt het FD. Er waren twee partijen in beeld, het Spaanse FCC Construction en een combinatie van BAM en Heijmans. Het zijn de Spanjaarden geworden. Volgens het FD zou de prijs een belangrijke rol hebben gespeeld. Een jaar geleden lagen de kosten rond de 2 miljard euro. Waarschijnlijk is dat nu door de stijgende prijzen een stuk meer. Het project moet in 2034 zijn afgerond. De KNVB-campus blijft toch in Zeist. Rotterdam was lang in de race als plek voor de nieuwe KNVB-locatie. Maar uiteindelijk viel de keuze tussen Almere of het uitbreiden van de huidige plek in Zeist. In Rotterdam moest de nieuwe campus komen op de grens met Barendrecht. Het huidige terrein van de KNVB heeft niet genoeg trainingsvelden en faciliteiten. Bij een eerste studie bleek Almere de beste plek te zijn voor de nieuwe campus. Tegelijkertijd gingen ook de gesprekken verder met Zeist. Daarin zijn zoveel toezeggingen gedaan dat de KNVB toch daar wil blijven om de campus uit te breiden. Het aantal huizen dat meer dan 1 miljoen waard is het afgelopen jaar opnieuw fors toegenomen, zegt het onderzoeksbureau Calcasa. Ruim 6% van alle huizen in ons land is nu meer dan 1 miljoen waard. Volgens de onderzoekers neemt die hoeveelheid ook steeds harder toe. De meeste miljoenenpanden staan in het Statenkwartier in Den Haag. Daarna volgen Heemstede, de Vogelwijk in Den Haag en Blaricum. Op 5 en 6 vind je dan twee Rotterdamse wijken, Kralingen-Oost en het Molenlaankwartier. De Schavenweg in Rotterdam is een van de straten in Rotterdam met de meeste miljoenen woningen. Het weer, zonnig, wolkenvelden, niet zo warm als gisteren. Het is 24 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. Morgen is het helder, dan gaan de temperaturen ook wat omhoog. En dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: Welkom bij Mens durft te leven. Het kleinkunstprogramma van Drechtstad FM en Atos Radio. Een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. Vandaag draaien we gewoon allerlei liedjes. Ze hebben geen onderwerp. Ik ben Linda van der Zwaan en deze week neem ik de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En het eerste nummer dat we gaan draaien is De Kick met Simone.
3: Simone!

Vanmorgen vloog ze nog, was dit, van Simone Kleinsma, Robert Long en Martine Bijl uit de musical Tsjechov. We gaan verder met Spinvis, 10.000 zwaluwen.

σε πρέρι. Παίξε, παίξε, παίξε. Do a σε πρέρι. Παίξε, παίξε, παίξε. Dit was Big City van Tol Hansen, oftewel Hans van Tol. We gaan verder met Rob Tenijs en Robert Long. Die hebben samen een nummer gemaakt. Dat heet Ga Nou Maar.

is laten gaan. Anders sterft het onder je handen. Als je bang bent om iets dierbaars te verliezen en je blijft het krampachtig vasthouden,

er is gebeurd. Gestreeld en gekrast door de liefde. Gestreeld en gekrast door de tijd. Gestreeld en gekrast door het leven dat speelt met je dromen. Als mieren zien gaan. En daar op de top begrijpen. Nee, ik ontkom er niet aan. Ik heb het kronkelpad gelopen. Door het gruis.

0: was Alex Ruka met gestreeld en gekrast. We gaan nu naar een vaste rubriek uit de oude doos. Dat is een heel oud nummer van begin 1968 is het zelfs. Uit de musical Ja, zuster, nee, zuster. De films, de serie. Geschreven door Annie M.G. Smit. En wij gaan draaien voor u Wim Sonneveld met De Kat van Ome Willem.
1: Uit den ouden doos.

vorst eenmaal op zijn troon gezeten, wou alles over de vogels weten. Hij werd behalve licht rheumatisch ook meer dan gruwelijk autocratisch. Hij

0: vogel en de rijstvogel en de paradijsvogel en de kanarievogel. Die zei niks. En waarom zei die niks? Die zaten al in het parlement.
1: Dit was een mooi oud liedje van Jules de Korte over de vogels. We gaan verder met een andere vaste rubriek en dat is de vertaling. En dit keer hebben we gekozen voor Jan Rot. Die heeft het nummer Wonderwall van Oasis bewerkt tot La La Land.
2: Ni adal fel chwaraewr pan dach chi'n gwneud y chrediadau ymlaen.
3: Sheffield United, cofiwch yn yr ail safle.
4: Ja, wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?

Zoetigheid is niets voor heren. Zo wordt dikwijls ons verteld. Maar ik wil u demonstreren dat het anders is gesteld. Dagelijks ziet men velen wachten in een groot fabrieksterrein. Die het snoepen niet verachten, doch er

Benjamin, the fucker to begin. Ja, ja, mondje open, oogjes dicht, haha. Al die fijne, zoete dingen in een fleurig kleed gehuld, dat zijn pas versnaperingen waarin echt de heer van smult.

zoals u begrijpen zult. Want men vindt er alle smaken fraai beschilderd en gevuld. Maar ik moet u doen bemerken dat er een gevaar in zit. Want bonbons en suikerwerken schaden het gebit. Dus puzzel met beleid.

Dit is als meester Prikkebeen. Van Boudewijne Groot en Ellie Nieman. Oké, en we gaan nu afsluiten eigenlijk. We zijn bijna aan het eind van het programma gekomen. Ik hoop dat u de uitgekozen muziek leuk heeft gevonden. We gaan afsluiten met Henk Spaan en Harry Vermeegen met Stille Willem.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij de volgende plaat is een trekker het havenwater ingereden. De persoon op de trekker is onder een schip van het havenbedrijf eruit gehaald. Hoe de trekker in het water kon belanden is niet duidelijk. Achter zat een aanhanger, die bleef wel aan de kant staan. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder van de trekker nagekeken en die hoefde niet mee naar het ziekenhuis. D66 in Rotterdam wil verder praten met Pro en VVD in het formatieproces over het nieuwe stadsbestuur. Dat zegt partijleider Chantal Zegers. Vorige week klapten die gesprekken omdat de VVD in deze constructie niet verder wilde. Die vond namelijk dat het met Denk en Pro wel heel erg links werd. D66 had eerder in gesprek al aangegeven dat hun voorkeur uitgaat een coalitie te vormen met VVD en Pro. Maar die drie partijen hebben samen niet genoeg zetels. Er zullen dus nog één of twee kleinere partijen bij moeten komen. Dementie kostte de Nederlandse samenleving vorig jaar bijna 32 miljard euro, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Dat zijn bijvoorbeeld medische kosten, maar ook de kosten voor mantelzorgers. Nou, gevreesd wordt dat het aantal mensen met dementie zal stijgen door vergrijzing, terwijl er tegelijkertijd minder mantelzorgers en zorgverleners beschikbaar zijn. Maar dementie is te voorkomen door bijvoorbeeld een betere leefstijl, zegt deze onderzoeker.
1: Beter te letten op je gehoor, want dat is een ontzettende stimulator van je brein. Maar ook door sociale interactie, eenzaamheidsbestrijding. En daar tel ik ook nog bij op. Luchtvervuiling, geluidsoverlast. Als we dat allemaal zouden aanpakken, en dat is een hele complexe opgave, dan zou 45% van de toekomstige dementiegevallen te voorkomen zijn.
0: Nederland telt naar schatting zo'n 320.000 mensen met dementie. Het grootste deel woont nog thuis. Saïd Bakati keert terug bij Feyenoord en wordt assistentcoach van Robin van Persie. De training komt over van Sparta. Bakati was eerder één seizoen assistent bij Feyenoord, 6 jaar geleden. Zijn werk bij Sparta combineerde hij met het werk bij Jong Oranje. Daar blijft hij actief tot de huidige kwalificatie erop zit in oktober. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, wat wolkenvelden. Niet zo warm als gisteren. 24 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Morgen helder, dan gaan de temperaturen ook wat omhoger. Dan worden het tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Op de A4 richting Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein een vrachtauto met pech. Reken hier op een kwartier vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog tot kort voor 1 zal duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
7: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij de volgende plaats is de trekker het havenwater ingereden. De persoon op de trekker is onder schip van het havenbedrijf eruit gehaald. Hoe de trekker in het water kon belanden is niet duidelijk. Achter zat een aanhanger, die bleef wel aan de kant staan. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder van de trekker nagekeken en die hoefde niet mee naar het ziekenhuis. D66 in Rotterdam wil verder praten met Pro en VVD in het formatieproces over het nieuwe stadsbestuur. Dat zegt partijleider Chantal Zegers. Vorige week klapten die gesprekken omdat de VVD in deze constructie niet verder wilde. Die vond namelijk dat het met Denk en Pro wel heel erg links werd. D66 had eerder in gesprek al aangegeven dat hun voorkeur uitgaat een coalitie te vormen met VVD en Pro. Maar die drie partijen hebben samen niet genoeg zetels. Er zullen dus nog één of twee kleinere partijen bij moeten komen. Dementie kostte de Nederlandse samenleving vorig jaar bijna 32 miljard euro, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Dat zijn bijvoorbeeld medische kosten, maar ook de kosten voor mantelzorgers. Nou, gevreesd wordt dat het aantal mensen met dementie zal stijgen door vergrijzing, terwijl er tegelijkertijd minder mantelzorgers en zorgverleners beschikbaar zijn. Maar dementie is te voorkomen door bijvoorbeeld een betere leefstijl, zegt deze onderzoeker.
1: Beter te letten op je gehoor, want dat is een ontzettende stimulator van je brein. Maar ook door sociale interactie, eenzaamheidsbestrijding. En daar tel ik ook nog bij op luchtvervuiling, geluidsoverlast. Als we dat allemaal zouden aanpakken, en dat is een hele complexe opgave, dan zou 45% van de toekomstige dementiegevallen te voorkomen zijn.
0: Nederland telt naar schatting zo'n 320.000 mensen met dementie. Het grootste deel woont nog thuis. Saïd Bakati keert terug bij Feyenoord. Hij was assistentcoach van Robin van Persie. De training komt over van Sparta. Bakati was eerder één seizoen assistent bij Feyenoord, 6 jaar geleden. Zijn werk bij Sparta combineerde hij met het werk bij Jong Oranje. Daar blijft hij actief tot de huidige kwalificatie erop zit in oktober. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, wat wolkenvelden. Niet zo warm als gisteren. 24 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Morgen helder, dan gaan de temperaturen ook wat omhoger. Dan worden het tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Door een ongeluk heb je vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Doorn zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden op de rechterrijstrook. Reken hier op een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij de Vondelingen plaats is een trekker het havenwater ingereden. De persoon op de trekker is onder schip van het havenbedrijf eruit gehaald. Hoe de trekker in het water kon belanden is niet duidelijk. Achter zat een aanhanger, die bleef wel aan de kant staan. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder van de trekker nagekeken en die hoefde niet mee naar het ziekenhuis. D66 in Rotterdam wil verder praten met Pro en VVD in het formatieproces over het nieuwe stadsbestuur. Dat zegt partijleider Chantal Zegers. Vorige week klapten die gesprekken omdat de VVD in deze constructie niet verder wilde. Die vond namelijk dat het met Denk en Pro wel heel erg links werd. D66 had eerder in gesprek al aangegeven dat hun voorkeur uitgaat een coalitie te vormen met VVD en Pro. Maar die drie partijen hebben samen niet genoeg zetels. Er zullen dus nog één of twee kleinere partijen bij moeten komen. Dementie kostte de Nederlandse samenleving vorig jaar bijna 32 miljard euro, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Dat zijn bijvoorbeeld medische kosten, maar ook de kosten voor mantelzorgers. Nou, gevreesd wordt dat het aantal mensen met dementie zal stijgen door vergrijzing, terwijl er tegelijkertijd minder mantelzorgers en zorgverleners beschikbaar zijn. Maar dementie is te voorkomen door bijvoorbeeld een betere leefstijl, zegt deze onderzoeker.
1: Beter te letten op je gehoor, want dat is een ontzettende stimulator van je brein. Maar ook door sociale interactie, eenzaamheidsbestrijding. En daar tel ik ook nog bij op. Luchtvervuiling, geluidsoverlast. Als we dat allemaal zouden aanpakken, en dat is een hele complexe opgave, dan zou 45% van de toekomstige dementiegevallen te voorkomen zijn.
0: Nederland telt naar schatting zo'n 320.000 mensen met dementie. Het grootste deel woont nog thuis. Said Bakati keert terug bij Feyenoord als assistentcoach van Robin van Persie. De training komt over van Sparta. Bakati was eerder één seizoen assistent bij Feyenoord, 6 jaar geleden. Zijn werk bij Sparta combineerde hij met het werk bij Jong Oranje. Daar blijft hij actief tot de huidige kwalificatie erop zit in oktober. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, wat wolkenvelden. Niet zo warm als gisteren. 24 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Morgen helder, dan gaan de temperaturen ook wat omhoog. Dan worden het tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: Van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een duinbrand in Oud-Dorp is 100 vierkante meter natuur in rook opgegaan. Rond 1 uur 's middags werd de brand bij de Punt in Oud-Dorp opgemerkt en schaalde de brand weer razendsnel op. De brand was echter snel onder controle en raakte niemand gewond. Bij een auto-ongeval op de Mozartlaan in Maassluis zijn meerdere kinderen nagekeken door ambulancepersoneel. Aan het begin van de middag botsten twee auto's op elkaar. De inzittenden, onder wie een paar kinderen, zijn nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend. En voor het eerst gaan er geen spelers van Feyenoord mee met het Nederlands elftal naar het WK als Nederland zich heeft geplaatst. Vanmiddag maakte bondscoach Ronald Koeman zijn keurkorps bekend voor het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De enige Feyenoorder die nog kans maakte was Luciano Valente, maar hij gaat toch niet mee. In de selectie zaten wel enkele verrassingen. Zo gaat oud-Spartaan Marten de Roon mee naar het WK. De Roon speelde zijn laatste interland ruim 2 jaar geleden. Verder zitten er de nodige regiogenoten in de selectie. Zo gaat ook oud-Spartaan Denzel Dumfries naar het WK en oud-Feyenoorders Crescencio Somerville, Mats Wiever en Quinten Timber. Aankomende week wordt er nog geoefend door Oranje. Op 3 juni is in de Kuip Algerije de tegenstander in een oefeninterland. Nederland speelt op zondag 14 juni haar eerste interland op het WK tegen Japan. En de Tweede Kamer wil dat de NOS horecaondernemers geen geld vraagt voor het uitzenden van het WK voetbal van Oranje, zolang er niet meer dan 5000 bezoekers zijn. De NOS brengt normaal gesproken voor het uitzenden hoge tarieven in rekening. Volgens de VVD past dat niet bij een publieke omroep die al met belastinggeld is gefinancierd. Het kabinet is nu door een motie opgeroepen door de NOS aan te spreken. Op die manier hoopt de Tweede Kamer het evenement gratis uitgezonden te krijgen. En dan nog het weer. Het is zonnig met wat wolkenvelden. Het is zeker niet zo warm als gisteren. Aan zee 21 tot 24 graden. Landinwaarts 24 tot 26 graden. Morgen helder en dan gaan de temperaturen weer wat omhoog. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Johannes met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een duinbrand in Oud-Dorp is 100 vierkante meter natuur in rook opgegaan. Rond 1 uur 's middags werd de brand bij de Punt in Oud-Dorp opgemerkt en schaalde de brand weer razendsnel op. De brand was echter snel onder controle en raakte niemand gewond. Bij een auto-ongeval op de Mozartlaan in Maassluis zijn meerdere kinderen nagekeken door ambulancepersoneel. Aan het begin van de middag botsten twee auto's op elkaar. De inzittenden, onder wie een paar kinderen, zijn nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend. En voor het eerst gaan er geen spelers van Feyenoord mee met het Nederlands elftal naar het WK als Nederland zich heeft geplaatst. Vanmiddag maakte bondscoach Ronald Koeman zijn keurkorps bekend voor het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De enige Feyenoorder die nog kans maakte was Luciano Valente, maar hij gaat toch niet mee. In de selectie zaten wel enkele verrassingen. Zo gaat oud-Spartaan Martin de Roon mee naar het WK. De Roon speelde zijn laatste interland ruim 2 jaar geleden. Verder zitten er de nodige regiogenoten in de selectie. Zo gaat ook oud-Spartaan Denzel Dumfries naar het WK en oud-Feyenoorders Crescencio Somerville, Mats Wiever en Quinten Timber. Aankomende week wordt er nog geoefend door Oranje. Op 3 juni is in de Kuip Algerije de tegenstander in een oefeninterland. Nederland speelt op zondag 14 juni haar eerste interland op het WK tegen Japan. En de Tweede Kamer wil dat de NOS horecaondernemers geen geld vraagt voor het uitzenden van het WK voetbal van Oranje, zolang er niet meer dan 5000 bezoekers zijn. De NOS brengt normaal gesproken voor het uitzenden hoge tarieven in rekening. Volgens de VVD past dat niet bij een publieke omroep die al met belastinggeld is gefinancierd. Het kabinet is nu door een motie opgeroepen door de NOS aan te spreken. Op die manier hoopt de Tweede Kamer het evenement gratis uitgezonden te krijgen. En dan nog het weer. Het is zonnig met wat wolkenvelden. Het is zeker niet zo warm als gisteren. Aan zee 21 tot 24 graden. Landinwaarts 24 tot 26 graden. Morgen helder en dan gaan de temperaturen weer wat omhoog. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits goed op gang aan het komen. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. Onder andere de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en De Meer staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijst ook is dicht. Vertraging is 10 minuten. De A12 van Utrecht naar Den Haag, de andere kant op dus. Tussen Kanaleneiland en Harmelen, daar is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijst ook dicht, dat kost je ook 10 minuten. En tenslotte de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwe, 11 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
6: Swingende hitmiddag.
7: Drechtstad FM.
8: Hey, hallo. Opnieuw een vol uur lang grenzeloos muziekplezier op de nummer 1 uit de Drechtstreek. Hit Radio op zijn allerheetst.

0: menige relatie is het ook kapot gegaan. Praat in je slaap. En als je praat in je slaap, praat je meestal de waarheid. En dat is heel gevaarlijk. De romantics, hoor jij.
1: De eindsprint van jouw werkdag. De swingende hitmiddag.
0: En wij hebben voor jou tot 5 uur de mooiste plaat in de spits. Dit is er één van. Een mooie plaat, de jaren 70. Sneer van de Tears.
2: The

0: Meneer van het Dier. Driver's seat.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe. Mo.
2: Het verkoopt.

Langer dan 1,85 meter is hij niet. Maar razend populair is hij wel. Flitsend voorbijscheurend op zijn gazelle met drie versnellingen met overdrive... laat hij bij menig agent het hart sneller kloppen. Zijn borstharen zijn te tellen op één hand. Maar hij scheert zich twee keer per week. Hij is gek op zuurkool en leeft...

Steven Roen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits goed op gang gekomen met inmiddels zo'n 80 kilometer file. Veelal dagelijkse files gelukkig, dus weinig bijzonderheden. Wat opvalt is de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Voorburg en Zoetermeer staat een auto met pech. De vertraging is 10 minuten, de rechte rijstrook is dicht. Een stukje verderop, dezelfde A12, bij Nieuwebrug, daar staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging ook 10 minuten. A15, Europoort Rotterdam, voor afrit Brielen een kwartier vertraging. En tenslotte valt nog op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is geneerd. Oh, Connor. Nothing compares to you. Welkom, Atos Radio, de rechter van hem. Jouw swingende hitmiddag, de hits in de spits. En die zijn zo lekker.
1: Dit is een officiële Theo van Gameren.

0: Bres met het Radio Rijnmond Nieuws. Een verdachte van het financieren van Hamas is daarvan vrijgesproken. Zo heeft de rechtbank van Rotterdam beslist. Volgens het Openbaar Ministerie had Amin Abu Er ruim 8 miljoen euro overgemaakt naar organisaties die in handen zouden zijn van Hamas. De rechtbank ziet daar geen concreet bewijs voor. Wel ziet de rechtbank de man als aanhanger van Hamas. Het enige punt waarop de 58-jarige man veroordeeld is, was het omzeilen van Europese sanctieregels tussen 2003 en 2011. Daarvoor krijgt Er 6 maanden voorwaardelijke celstraf. En op de afrit van de A4 bij Vlaardingen stond korte tijd een auto in brand. De auto was vanuit de Benelux-tunnel op de afrit terechtgekomen. Het betrof een kleine brand onder de motorkap van het voertuig, zo meldt een 112-correspondent. Nadat alles gecontroleerd was en de brandmeester was, is het voertuig door brandweerlieden naar het metrostation Vijfsluizen geduwd, want daar staat de auto nou eenmaal veiliger. En voor het eerst gaan er geen spelers van Feyenoord mee met het Nederlands elftal naar het WK. Vanmiddag maakte bondscoach Ronald Koeman de selectie voor het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico bekend. De enige Feyenoorder die nog kans maakte was Luciano Valente, maar hij viel op het laatste moment af. In de selectie zitten wel enkele verrassingen. Zo gaat oud-Spartaan Martin de Roon mee naar het WK. De Roon speelde zijn laatste interland ruim 2 jaar geleden. Verder zitten er de nodige regiogenoten in de selectie. Zo gaan onder andere oud-Spartaan Denzel Dumfries en oud-Feyenoorders Crescencio Somerville, Mats Wiever en Quinten Timber naar het WK. Aankomende week wordt er nog geoefend door Oranje. Op 3 juni is in de Kuip Algerije de tegenstander. Nederland speelt op zondag 14 juni haar eerste interland op het WK tegen Japan. En een van de laatste nog levende leden van de Duitse linkse terreurgroep Rote Armee-fractie is veroordeeld tot 13 jaar cel voor 6 gewelddadige roofovervallen tussen 1999 en 2016. Daniela Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn. In extreem linkse kringen wordt ze nog altijd als heldin gezien. De nu 67-jarige vrouw kon decennia onder de radar blijven in haar woonplaats Berlijn. Ze had daar lange tijd onopgemerkt en onder een veranderde identiteit een relatief normaal leven geleid. En tot slot het weer, zonnig met wat wolkenvelden. Het is zeker niet zo warm als gisteren. Aan zee 21 tot 24 graden, landinwaarts 24 tot 27 graden. Morgen is het helder en dan gaan de temperaturen weer wat omhoog. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. En voor de woensdag een behoorlijk drukke avondspits met ruim 120 kilometer file. Meest oponthoud zien we daar op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor het Prins Klausplein staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A12 Den Haag-Utrecht. Voor Zoetermeer is een auto gestrand met pech. Vanaf Voorburg kom je daar in een file van 6 kilometer met een kwartier oponthoud. En een stukje verderop op dezelfde A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij de Meer een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht. En de vertraging nogmaals een kwartier. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda. Voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: van de AWB. De avondspits is ook in het westen van het land in volle gang, met bijna 100 kilometer file nog altijd. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Knoopend Hofvliet 12 kilometer met 20 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam nog eens 10 minuten extra reistijd. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een kwartier vertraging. En tenslotte valt op de A20 Hoek-Noord richting Gouda voor Moordrecht een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een schipper is door de rechtbank in Rotterdam vrijgesproken van het dumpen van de gevaarlijke stof styreen. In september 2020 gaat het mis tijdens het laden, omdat een slang niet was ontkoppeld. En daardoor spuit het goedje dat gebruikt wordt voor het maken van kunststof via dek het water in. 150 liter gelekte styreen is daarop direct uit het water gehaald. Volgens het Openbaar Ministerie was de schipper verwijtbaar en nalatig bezig. Het OM bood de schipper de kans om de zaak te schikken voor €10.000. De schipper weigerde dat, waardoor de zaak voor de rechter kwam. De rechtbank ziet echter geen opzet en oordeelt van een fout die de schipper niet had kunnen voorkomen. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard waarschuwt mensen die een duik nemen in de Kralingse Plas. Meerdere zwemmers kregen de afgelopen dagen namelijk last van uitslag en jeuk na een plons in het water. Ook zwemmers bij de Zevenhuizerplas en het Oostvoornse Meer hadden last van zwemmersjeuk. Volgens het Hoogheemraadschap komt dat door waterslakken in het water die parasieten met zich meedragen die de jeuk en de uitslag veroorzaken. De zwemmersjeuk is niet gevaarlijk. Toch gaat het Hoogheemraadschap waterslakken vangen. In de regio is maar voor één zwemplas overigens een negatief advies afgegeven. De plas in het Vrijenburgse Bos in Barendrecht heeft een te hoge concentratie PFAS. En een 17-jarig meisje zonder rijbewijs is op de Krabbedijkse straat in Rotterdam tegen een geparkeerde auto gebotst. De auto waar het meisje in zat botste bij het verlaten van het parkeervak op een stilstaande auto met daarin twee personen. Het meisje was op de bestuurdersstoel gaan zitten en heeft daarna de auto per ongeluk in gang gezet. Volgens een 112-correspondent ontkende de bestuurster eerst nog dat ze de auto had bestuurd. Uit camerabeelden bleek echter dat ze uitstapte aan de bestuurderskant na het ongeval. De twee inzittenden van de geparkeerde auto raakten niet gewond. Het meisje kreeg twee boetes. Het draait op voor de kosten van de schade aan beide auto's, omdat ze niet verzekerd is. En dan nog het weer. Vandaag ietsjes koeler dan gisteren, met temperaturen tussen de 20 en 23 graden aan zee en 25 tot 26 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht helder. Een minimum temperatuur rond de 12 tot 15 graden. Morgen is het ook helder en zonnig. En de maxima zijn iets hoger dan vandaag, tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zo'n 60 kilometer file in het westen van het land. De meeste vertraging zien we op de volgende twee wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Knoop het Hofvliet 16 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je een kwartier. En ook een kwartier vertraging op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Daar is een vrachtwagen gestald met pech bij Nieuwkerk aan de IJssel. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
7: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Steven Roen van de AWB. Vertraging in het westen van het land nog op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied nog een kleine 10 minuten op onthoud. A12 Utrecht-Den Haag. Bij Nieuwebrug gebeurde een ongeluk. De vertraging is opgelopen tot een klein kwartier. En tenslotte een auto met pech op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Die is gestrand bij Nieuwekerk aan de IJssel. Vertraging een kleine 10 minuten ook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij de aanrijding tussen een bromfiets en een auto op de kruising van de Boszoom en de Kralingseweg in Rotterdam is één persoon gewond geraakt. De vrouw die gewond raakte werd verzorgd door een rapid response team, omdat er nog geen ambulance beschikbaar was volgens een 112-correspondent. De automobilist bleef ongedeerd. Door het ongeluk is er redelijk wat verkeersoverlast op de kruising. En dinsdagavond hebben twee personen geprobeerd een overval te plegen bij een pinautomaat in winkelcentrum Valburg in Rotterdam. Rond 19:15 s'avonds reden de verdachten met een zwarte Peugeot 107 een bestuurder in een zwarte Ford Fiesta klem. De verdachten maakten geen buit en zijn er met de auto vandoor gegaan. De politie onderzoekt de zaak en is nog naastig op zoek naar getuigen. En een schipper is door de rechtbank in Rotterdam vrijgesproken van het dumpen van de gevaarlijke stof styreen. In september 2022 ging het mis tijdens het laden omdat een slang niet was ontkoppeld. En daardoor spoot het goedje dat gebruikt wordt voor het maken van kunststof via het dek het water in. De 150 liter gelekte styreen is daarop direct uit het water gehaald. Volgens het Openbaar Ministerie was de schipper verwijtbaar en nalatig bezig. Het OM bood eerder de schipper de kans nog om de zaak te schikken voor €10.000. De schipper weigerde dat, waardoor de zaak voor de rechter kwam. Die oordeelde dat er geen opzet in het spel was en oordeelt van een fout die de schipper niet had kunnen voorkomen. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard waarschuwt mensen die een duik nemen in de Kralingse Plas. Meerdere zwemmers kregen daar afgelopen dagen last van jeuk. Hetzelfde geldt voor zwemmers bij de Zevenhuizerplas en het Oostvoornse Meer. Volgens het Hoogheemraadschap komt dat door waterslakken in het water die parasieten met zich meedragen die de jeuk en uitslag veroorzaken. De zwemmersjeuk is niet gevaarlijk, toch gaat het Hoogheemraadschap de waterslakken vangen. Het geeft nog geen negatief zwemadvies af voor de waterslakken. Dat gebeurt wel voor een te hoge concentratie PFAS bij de plas in het Vrijeburgse Bos in Barendrecht. Dat is de enige zwemplas in de regio die een negatief advies heeft. En dan nog het weer. Vandaag ietsjes koeler dan gisteren met temperaturen tussen de 20 en 23 graden aan zee tot 25 à 26 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht helder. Minimum temperatuur rond de 12 tot 15 graden. Morgen helder en zonnig met maximaal tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Rock Garden.

0: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom bij Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres, golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En dit eerste uur beginnen we met Imagine Dragons, Believer.

Dit was Turnstile met Never Enough. En daarvoor hoorde je Robin met Dancing on My Own. We gaan verder met de cult She Sells Sanctuary.

Little Sister van The Queens of the Stone Age en daarvoor Nothing But Thieves in Amsterdam. We gaan verder met Limp Bizkit, Take a Look Around.

Dit was Smooth Criminal, vertolkt door de Alien Ant Farm. En daarvoor hoorde je The Struts, Could Have Been Me. We gaan nu verder met Queens of the Stone Age, No One Knows.

The Rage Against the Machine met Killing in the Name. En daarvoor When You Were Young van The Killers. Hiermee zijn we bijna aan het eind van het eerste uur van Rockgarden gekomen. Dit uur sluit ik af met Foo Fighters, Big Me. Tot na het nieuws.

0: van 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij de aanrijding tussen een bromfiets en een auto op de kruising van de Boszoom en de Kralingseweg in Rotterdam is één persoon gewond geraakt. De vrouw die gewond raakte werd verzorgd door een rapid response team, omdat er nog geen ambulance beschikbaar was volgens een 112-correspondent. De automobilist bleef ongedeerd. Door het ongeluk is er redelijk wat verkeersoverlast op de kruising. En dinsdagavond hebben twee personen geprobeerd een overval te plegen bij een pinautomaat in winkelcentrum Valburg in Rotterdam. Rond 7:15 s'avonds reden de verdachten met een zwarte Peugeot 107 een bestuurder in een zwarte Ford Fiesta klem. De verdachten maakten geen buit en zijn er met de auto vandoor gegaan. De politie onderzoekt de zaak en is nog naarstig op zoek naar getuigen. En een schipper is door de rechtbank in Rotterdam vrijgesproken van het dumpen van de gevaarlijke stof styreen. In september 2022 ging het mis tijdens het laden omdat een slang niet was ontkoppeld. En daardoor spoot het goedje dat gebruikt wordt voor het maken van kunststof via het dek het water in. De 150 liter gelekte styreen is daarop direct uit het water gehaald. Volgens het Openbaar Ministerie was de schipper verwijtbaar en nalatig bezig. Het OM bood eerder de schipper de kans nog om de zaak te schikken voor €10.000. De schipper weigerde dat, waardoor de zaak voor de rechter kwam. Die oordeelde dat er geen opzet in het spel was en oordeelt van een fout die de schipper niet had kunnen voorkomen. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard waarschuwt mensen die een duik nemen in de Kralingse Plas. Meerdere zwemmers kregen daar afgelopen dagen last van jeuk. Hetzelfde geldt voor zwemmers bij de Zevenhuizerplas en het Oostvoornse Meer. Volgens het Hoogheemraadschap komt dat door waterslakken in het water die parasieten met zich meedragen die de jeuk en uitslag veroorzaken. De zwemmersjeuk is niet gevaarlijk, toch gaat het Hoogheemraadschap de waterslakken vangen. Het geeft nog geen negatief zwemadvies af voor de waterslakken. Dat gebeurt wel voor een te hoge concentratie PFAS bij de plas in het Vrijeburgse Bos in Barendrecht. Dat is de enige zwemplas in de regio die een negatief advies heeft. En dan nog het weer. Vandaag ietsjes koeler dan gisteren met temperaturen tussen de 20 en 23 graden aan zee tot 25 à 26 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht helder. Minimum temperatuur rond de 12 tot 15 graden. Morgen helder en zonnig met maximaal tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Rock Garden.

0: Brechtstad FM en Atos Radio presenteren Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom terug bij het tweede uur van Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres, golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En het eerste nummer wat we gaan draaien is One Republic, Counting Stars.

Kung Fu Fighting van Carl Douglas. Het brengt mij weer terug naar de disco van de middelbare school. Als iedereen maar wat probeerde te dansen daarop. Prachtig was het. We gaan verder met Paramore. Still Into You.

Dit waren de Red Hot Chili Peppers met Californication. En daarvoor de Surfaris met Wipeout. We gaan verder met Fall Out Boy. We didn't start a fire.

En dit was Suzy Q van Creedence Clearwater Revival. En daarvoor Queen met Radio Gaga. We gaan verder met I Love Rock'n'Roll van Joan Jett en de Blackhearts.

I love rock and roll met Joan Jett en de Blackhearts. We gaan alweer afsluiten. Het programma is bijna afgelopen. En ik hoop dat u de uitgekozen muziek leuk heeft gevonden. Ik sluit af met Bastille, Joy en Led Zeppelin. A Whole Lot of Love. Tot de volgende keer.

0: Van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij de aanrijding tussen een bromfiets en een auto op de kruising van de Boszoom en de Kralingseweg in Rotterdam is één persoon gewond geraakt. De vrouw die gewond raakte werd verzorgd door een rapid response team, omdat er nog geen ambulance beschikbaar was volgens een 112-correspondent. De automobilist bleef ongedeerd. Door het ongeluk is er redelijk wat verkeersoverlast op de kruising. En dinsdagavond hebben twee personen geprobeerd een overval te plegen bij een pinautomaat in winkelcentrum Valburg in Rotterdam. Rond 7:15 s'avonds reden de verdachten met een zwarte Peugeot 107 een bestuurder in een zwarte Ford Fiesta klem. De verdachten maakten geen buit en zijn er met de auto vandoor gegaan. De politie onderzoekt de zaak en is nog naarstig op zoek naar getuigen. En een schipper is door de rechtbank in Rotterdam vrijgesproken van het dumpen van de gevaarlijke stof styreen. In september 2022 ging het mis tijdens het laden omdat een slang niet was ontkoppeld. En daardoor spoot het goedje dat gebruikt wordt voor het maken van kunststof via het dek het water in. De 150 liter gelekte styreen is daarop direct uit het water gehaald. Volgens het Openbaar Ministerie was de schipper verwijtbaar en nalatig bezig. Het OM bood eerder de schipper de kans nog om de zaak te schikken voor €10.000. De schipper weigerde dat, waardoor de zaak voor de rechter kwam. Die oordeelde dat er geen opzet in het spel was en oordeelt van een fout die de schipper niet had kunnen voorkomen. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Grimpenerwaard waarschuwt mensen die een duik nemen in de Kralingse Plas. Meerdere zwemmers kregen daar afgelopen dagen last van jeuk. Hetzelfde geldt voor zwemmers bij de Zevenhuizerplas en het Oostvoornse Meer. Volgens het Hoogheemraadschap komt dat door waterslakken in het water die parasieten met zich meedragen die de jeuk en uitslag veroorzaken. De zwemmersjeuk is niet gevaarlijk, toch gaat het Hoogheemraadschap de waterslakken vangen. Het geeft nog geen negatief zwemadvies af voor de waterslakken. Dat gebeurt wel voor een te hoge concentratie PFAS bij de plas in het Vrijeburgse Bos in Barendrecht. Dat is de enige zwemplas in de regio die een negatief advies heeft. En dan nog het weer. Vandaag ietsjes koeler dan gisteren met temperaturen tussen de 20 en 23 graden aan zee tot 25 à 26 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht helder. Minimum temperatuur rond de 12 tot 15 graden. Morgen helder en zonnig met maximaal tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: Silhouette.
6: Drechtstad FM.
7: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikkend op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.

uiteraard mogen we starten. Het is 9 uur geweest, ruim eroverheen. 8 over 9, woensdag 27 mei 2026. Tijd voor het Silhouette 305, een A en een B kant. Hier op de Rechtsstad de Feminators Radio. We gaan er, spektakel. Ik noem alles spektakel tegenwoordig als ik het erg mooi vind. Maar de vraag is, vinden mensen aan de andere kant dat ook? Nou, laten we hopen van wel. Ik heb er wederom een ondertitel aanhangen aan die aflevering 305, namelijk Money Moves. Nou, laten we eerst maar eens even wat muziek gaan draaien. Ik heb vanavond kwam ik weer deze cd tegen die ik weliswaar elders regelmatig draai. Een nummer, twee nummers al in dit geval achter elkaar van Stanley Clark. Het album heet Rocks, Pebbles and Sand. Een album uit 1980. Stanley Clark, een bekende bassist uit een ver verleden. Treedt nog steeds op in een wat kleinere setting. Maar we gaan luisteren naar All Hell Broke Loose. En dat loopt over in Rocks, Pebbles and Sand. Goedenavond, hier is Stanley Clark.

Mooie muziek van de Amerikaanse bassist Stanley Clarke. Inmiddels, ik denk dat hij de 70 gepasseerd is. Maar dit komt uit 1980, het album Rocks, Pebbles and Sand. En daarvoor hoorde je van dezelfde bassist All Hell Broke Loose hier op Drechtstad FM en Atos Radio. We zijn er tot 11 uur met muziek. Het thema wat ik eronder heb gehangen is Money Moves. En uiteraard slaat het dan op de muziek. Zo hier en daar de tekst. Nou ja, dat gaan we meemaken. Eigenlijk de track die mij triggerde, dat was een nummer van de band uit Canada die ik regelmatig de revue laat passeren hier op Drechtstad FM en Atos Radio. De band Rush uit 1989, gooi je The Big Money.

Blijf mooi. Ja, ik wilde zeggen Hall & Oates, maar dat was ervoor. Nee, dat was Gary Rafferty uit Engeland met Take the Money and Run. Hier op Driftstad TV Menatos Radio. In het programma Silhouette tot 11 uur met een A en een B-kant. We zitten aan de A-kant en we gaan straks naar de B-kant. Woensdag 27 mei 2026 live vanuit de studio in Papendrecht. Daarvoor Hall & Oates met Rich Girl. Of was het net andersom? Dat kan. In ieder geval, je hoorde Hall & Oates, Rich Girl. Je hoorde Taxman van Saga uit Canada van het album Pleasure and Pain. Ik denk uit 1986. En daarvoor hoorde je Rush met The Big Money van Power Windows. Zo heet het album, 1989. Daarmee is het 21:55 inmiddels alweer. En we gaan muziek draaien uit 1977. Het album heet Young and Rich. We hebben het over The Tubes. En je gaat luisteren naar Don't Touch Me There.

Amerikaanse band The Tubes uit San Francisco. Altijd een feest om naar te luisteren en ook om naar te kijken. Ik heb ze twee keer live gezien in Nederland. Geweldige band. Ja, nog steeds actief ook. Maar ja, mannen zijn ook ver in de 70. Dus dat is op zich wel een kunst apart, denk ik. Twee nummers van het album Young and Rich komt uit 1976. Je hoorde eerst Don't Touch Me There en daarna Slipped My Disco. Daarmee is het 21:15, woensdag 27 mei 2026. Vanuit de studio in Papendrecht voor Dresdstad de Wemmenators Radio. Money Moves. Nou, laten we eens even gaan luisteren naar The Soldier of Fortune. 1974 bracht de Britse band Deep Purple het album Stormbringer uit. Het is eigenlijk een beetje een redelijk onbekend album, althans voor mij. Maar ik vond het wel weer eens een keer tijd om daar een mooi nummer van te draaien, namelijk Soldier of Fortune. Stormbringer is Deep Purple.

Dat was de Millionaire Dance, nee, Waltz moet ik zeggen. Van A Day at the Races hoorde je Queen, uiteraard 1976, de vlees geworden operazanger Freddie Mercury. Ja, we hebben er nog eentje te gaan tot 10 uur en dan is het de nieuws. Ga ik me even verfrissen en is er nog een week aan tot 11 uur. We gaan eruit met Dire Straits en Money for Nothing. Tot straks.

0: van 10 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een vechtpartij aan de Kostboulevard in Rotterdam-Nesselanden is uitgemond in een steekpartij. Rond 7 uur zochten twee groepen jongeren de confrontatie bij het strand van Nesselanden. In totaal waren zo'n 20 jongeren betrokken bij de schermutseling. Twee jongeren raakten gewond omdat ze gestoken zijn. Twee anderen raakten gewond door het vechten. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De twee jongeren die gewond raakten door het vechten zijn wel gearresteerd door de politie op verdenking van openbare geweldpleging. Het is de tweede avond op rij dat het misgaat bij het strand van Nesselanden. Gisteravond ontstonden er ook al opstootjes. Toen werd er niemand aangehouden. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij de zomerse temperaturen in Nesselanden. Vorig jaar werden al 3 mensen aangehouden en werd het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Een persoon in Dordrecht is bij de zwemplas De Merwelanden in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. De persoon is uit het water gehaald en daarna enige tijd gereanimeerd. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het voorval is nog niks bekend. Een nieuwbakken pretparkeigenaar Wim Beelen wil het oude Rivoli om gaan turnen in een groot speel-, recreatie- en educatiepark genaamd Spelen bij Beelen. De ondernemer roept daarin bewoners, scholen, bedrijven, verenigingen en kinderen uit Rotterdam-Zuid op om actief mee te denken over de toekomst van het park. Het terrein is sinds 6 mei volgens Beelen flink opgeruimd. Zo zijn enkele oude attracties gedemonteerd. Het idee is dat de komende tijd ideeën uit de buurt bij Beelen terechtkomen en op die manier er een plan komt om een nieuw speelpark te bouwen dat aansluit bij de omgeving. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 12 graden. Morgen wordt het helder en zonnig. Iets warmer dan vandaag met maxima tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.
6: Drechtstad FM.
7: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikkend op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.

bent weer terug bij Silhouette 305, de B-kant Money Moves van 27/5/2020 voor Drechtstad en Feminators Radio. Ja, eigenlijk moet ik zeggen, je hoorde twee keer Serge Rachmaninoff. Dit is een klassiek stuk. Het laatste wat je hoort is de man die het eigenlijk wereldkundig heeft gemaakt, muzikaal. Voor degenen die niet van klassieke muziek houden of daarvan op de hoogte zijn. Maar deze Eric Carmen maakte in 1975 deze prachtige opname All By Myself. Maar de muziek die je hoorde, die bracht ik daarvoor, 11 minuten lang. Gespeeld het Chinese fenomeen Yuya Wang, met een compleet orkest erachter, pianisten. Dat klassieke stuk is fantastisch. En het andere stuk is ook fantastisch. Dus in dit geval klassiek en pop ontmoeten elkaar en maken er iets fraais van. Dat mag ik graag laten horen en daar ga ik zeker mee door. Ik heb op kant 1 trouwens een stuk gedraaid van de Beatles. Dat werd vertolkt door Saga, de Taxman. Misschien dat ik zo meteen Revolver nog eventjes tevoorschijn tover. Daar staat het op, dat album uit 1966 of 67. Waarmee ze een redelijke experimentele richting uitgingen. De Beatles. Maar voordat het zover is, gaan we eerst even wat anders doen. Dat doen we met de meneer die niet meer onder ons is. Trouwens,

Ja, blijf. Power to the people, John Lennon. Ik denk 1971 met de Plastic Ono Band. Ja, oud nummer, protestlied. Ja, voormalig Beatle zanger en gitarist. Daarvoor de Beatles zelf, Taxman uit 1967 van het album Revolver. En daarvoor Dog Days van David Bowie. Black Star uit 2016. Ik heb deze band al een tijdje niet gedraaid. In 2025 kwam de plaat uit. Nieuwste plaat, meest recente plaat, Never Enough. Hier is Turnstile.

Ja, het ultieme Money Moves lied mocht natuurlijk niet ontbreken uiteraard. Pink Floyd uit in dit geval 1995 van het schitterende live album Pulse. Mocht je dat album niet kennen, nou schaf maar aan, want het is een superproductie werkelijk. En je krijgt er een knipperend lampje bij, dat heb ik altijd leuk gevonden. Money uit 1973 van Dark Side of the Moon uiteraard. En daarvoor Donna Summer, She Works Hard for the Money. En daarvoor ZZ Top, Viva Las Vegas. En daarvoor Turnstile Never Enough uit 2025. En daarmee zit het erop. Volgende week 3 juni weer een nieuwe... ik wou direct al zeggen escapade. Dat is ook zo. Een nieuwe silhouet. Daarin de escapade nummer 20. Mijn Franse uitstapje muzikaal gezien. Iedereen bedankt voor het luisteren. En wel trusten voor straks. En geniet nog eventjes van de bubbels.

0: nieuws van 11 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een vechtpartij aan de Kostboulevard in Rotterdam-Nesselanden is uitgemond in een steekpartij. Rond 7 uur zochten twee groepen jongeren de confrontatie bij het strand van Nesselanden. In totaal waren zo'n 20 jongeren betrokken bij de schermutseling. Twee jongeren raakten gewond omdat ze gestoken zijn. Twee anderen raakten gewond door het vechten. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De twee jongeren die gewond raakten door het vechten zijn wel gearresteerd door de politie op verdenking van openbare geweldpleging. Het is de tweede avond op rij dat het misgaat bij het strand van Nesselanden. Gisteravond ontstonden er ook al opstootjes. Toen werd er niemand aangehouden. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij de zomerse temperaturen in Nesselanden. Vorig jaar werden al 3 mensen aangehouden en werd het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Een persoon in Dordrecht is bij de zwemplas De Merwelanden in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. De persoon is uit het water gehaald en daarna enige tijd gereanimeerd. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het voorval is nog niks bekend. Een nieuwbakken pretparkeigenaar Wim Beelen wil het oude Rivoli om gaan turnen in een groot speel-, recreatie- en educatiepark genaamd Spelen bij Beelen. De ondernemer roept daarin bewoners, scholen, bedrijven, verenigingen en kinderen uit Rotterdam-Zuid op om actief mee te denken over de toekomst van het park. Het terrein is sinds 6 mei volgens Beelen flink opgeruimd. Zo zijn enkele oude attracties gedemonteerd. Het idee is dat de komende tijd ideeën uit de buurt bij Beelen terechtkomen en op die manier er een plan komt om een nieuw speelpark te bouwen dat aansluit bij de omgeving. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 12 graden. Morgen wordt het helder en zonnig. Iets warmer dan vandaag met maxima tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: Een van de mooiste nummers, composities en teksten van niemand minder dan Christopher Cross. Je hoorde Ride Like the Wind aan het begin van de nieuwe show.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Welkom bij de show. Fijn dat je erbij bent en ik hoop dat je mijn gezelschap houdt tot middernacht. Want ik heb alle lekkere deuntjes die ik vandaag kon vinden bij elkaar gezocht en achter elkaar gezet. Dus ja, volgens mij ga je genieten van alle lekkere dingen die we in de aanbieding hebben vanavond. Dus stay tuned. Maar naast al die muziek hebben we ook nog andere interessante dingen. Zo gaan we praten met Pinar Soskoen. Zij is gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren van Rotterdam. Zij maakt zich zorgen over Floating Farm. En zij gaat er tegen demonstreren. En waarom dan wel, dat hoor je straks hier in de show. Onze vaste columnist Han van Horst gaat ook weer terugkeer vanavond. Want hij heeft het helemaal gehad met de Wieldrechtse Zeedijk. Althans, met mensen daar. Hij is het een beetje zat. En vandaar dus vandaag een hele pittige column. Dus blijf lekker luisteren. Komt eraan rond 11:30. En ontdek de verhalen achter de bunkers op Bunkerdag. Want ze liggen overal, hè, die bunkers. Langs de hele kust, ook voor Holland, maar ook aan de andere kant. Op onze Zuid-Hollandse eilanden, bij Delft, bij Den Haag en heel veel meer plaatsen. En ze houden open dag. En wat kun je daar beleven? Nou, dat gaan we je allemaal uitleggen in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: houden van rosé, visnet aan het plafond en bruin en oranje en geel. Jawel, voor hen natuurlijk het prachtige Catch the Wind van Donovan. En voor Sophia Kuithof met Where Everybody Knows Your Name. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin.
1: De Partij voor de Dieren demonstreert tegen de Floating Farm. En daar ga ik over praten met Pina Koskoen en ze is in de uitzending.
2: Hallo.
1: Goedemiddag, je bent voor de Partij voor de Dieren in Rotterdam. En de Floating Farm is ook in Rotterdam. Even voor onze duidelijkheid, wat is de Floating Farm precies?
2: Ja, Floating Farm is eigenlijk een bio-industrie op het water. Dus, niet meer en niet minder. Dus, heel veel koeien op een klein stukje betonnen vloers die uitgemolken moet worden voor melk aan mensen. Ja. Ja, dat is totaal onnatuurlijk natuurlijk voor koeien op het water.
1: Ja, en de Partij voor de Dieren wil daar wat tegen doen. Maar hij zit er al heel lang volgens mij, al een aantal jaren toch?
2: Ja, dat klopt. Wij hebben nu volgens mij voor de 5e keer gaan we protesteren. Ja.
1: Maar het gaat dus niet echt om dat ze weinig gras hebben, maar het gaat meer om de kalfjes die van de moeder gescheiden worden dan.
2: Ja, dat is het belangrijkste. Een motief voor ons natuurlijk als dierenleed, veroorzaker van dierenleed. Ja.
1: Jullie doen het al een aantal jaren. Heeft het ooit enig succes gehad?
2: Nou, ja, wij vinden van wel, omdat in de eerste instantie gaat het over bewustwording. Hè? Mm-hmm. Wat kost het eigenlijk? Hè? Niet in geld, maar wat kost het aan maatschappelijke kosten, maar ook aan dierenleed, bio-industrie op het water.
1: Hoe gaat het protest er dit jaar uitzien?
2: Ja, dat is altijd hetzelfde een beetje wat wij doen. Wij lopen vanuit station Schiedam naar het Floating Farm.
1: Ja.
2: Via de kern van Schiedam. En dan zeggen we, niet je moeder, niet je melk. Hè? Dus dat soort slogans lopen we mee. En liefst willen we eigenlijk ook mensen uitnodigen om alternatieven te zoeken. Of nou havermelk is, of kokosmelk, of sojamelk. Er zijn zoveel alternatieven dat veel beter voor onze consumptie beschikbaar zijn. En dus we willen graag daarvoor aandacht bevestigen.
1: Ja, nou dat krijgt u in ieder geval als u demonstreert. En mensen die mee willen lopen zijn van harte welkom. Is het verlopen overigens?
2: Nou, volgens mij, we lopen heel langzaam.
1: Okay.
2: Het is wel gezellig.
1: Ja. Een paar kilometer. Ja, want Schiedam-Rotterdam zou je denken, mensen die het niet precies weten, dat is een heel eind lopen. Maar dat valt dus wel mee.
2: Dat valt hartstikke mee, omdat het is ook aan de rand van Rotterdam. Hè?
1: Ja.
2: Het is, het is net Schiedam, dat weten we waarschijnlijk wel.
1: Ja.
2: En het is een beetje industrieterrein, hè, waar niet zoveel huizen zijn.
1: Klopt.
2: Maar binnenkort wel. En daarom zal waarschijnlijk tot onze grote verheuging de Floating Farm ook zal verdwijnen. Omdat daar ook huizen gepland zijn binnenkort. Ja, binnenkort duurt een tijdje hoor. Maar...
1: Ik wou net zeggen, dat duurt nog wel een paar jaar. U kan nog wel even blijven demonstreren, denk ik, één keer per jaar.
2: Ja, zeker.
1: Zaterdag 30 mei om 11 uur start u bij het stationsplein in Schiedam Centrum, hè?
2: Klopt.
1: En dan een mars naar Rotterdam. En iedereen is welkom om aan te sluiten, begrijp ik.
2: Iedereen is welkom aan te sluiten en met ons mee te lopen. Ja.
1: Als mensen daar iets meer over willen weten, hebben jullie iets op de sociale media staan daarover?
2: Ja, dat zeker. Op onze Instagram en op onze Facebook en website ook. Daar kan meer informatie over. En ook achtergrondinformatie over koemelk, over gezondheid.
1: Oké, dat ook allemaal erbij.
2: Dus alles kunt u daar lezen.
1: Dan weten mensen waartegen ze demonstreren.
2: Precies. Ja.
1: Hoe kunnen mensen dat vinden? Is het Partij voor de Dieren Schiedam?
2: En Rotterdam,
1: en
2: allebei.
1: Rotterdam. Ja, dus als je dat even intoetst, dan kom je er wel.
2: Zeker, komt er zeker wel. Ja.
1: 30 mei dus, een demonstratie, protest tegen de drijvende koeienstal in de Merwehaven.
2: Ja.
1: Ik wens u daar veel succes bij. En als er veel mensen meelopen, wordt het ook nog een gezellige bijeenkomst. Maar dat zei u ook al.
2: Ja, dat is altijd heel gezellig met ons,
1: Pina Koskoen, ik dank u wel voor het gesprek.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en

lieve mensen. Hebt u wel eens gehoord van de Wieldrechtse Zeedijk? Als u Dordrecht goed kent, waarschijnlijk wel. En anders niet. Het is een betrekkelijk smalle weg in de buurt van de wijk Sternburg. Dat Zeedijk is dan ook wel een beetje een Weidse naam. Maar dat laat zich verklaren door de geschiedenis. De Zeedijk is al aangelegd

na de Sint-Elisabeths-vloed uit 1421. Die maakte van Dordrecht een eiland in een enorm gebied vol griende geulen en moerassen. Het was een van de grootste rampen uit de vaderlandse geschiedenis. De Biesbos is daarvan nog een overblijfsel. De Wieldrechtse zeedijk werd aangelegd om gebied terug te veroveren dat na de grote overstroming aanvankelijk aan de golven was prijsgegeven. Aan de ene kant zag je weide en akkerland, aan de andere kant griende. Langs de dijk verrezen in de 17e eeuw enkele boerderijen en woningjes voor landarbeiders. Dat is zo gebleven tot Dordrecht in de eerste helft van de vorige eeuw die griende bij wijze van werkgelegenheidsproject helemaal liet inpolderen. Sindsdien is de Wieldrechtse zeedijk een smalle landweg met hier en daar die boerderijen van vroeger ernaast. Het oprukkende Dordrecht heeft de landelijkheid inmiddels op veel plekken aangetast. En nu dan gaat de Wieldrechtse zeedijk een nieuwe periode in haar tot nog toe roemrijke geschiedenis tegemoet. En dat is geen fraaie. Het wordt de kortste verbinding tussen een nog te openen asielzoekerscentrum voor meer dan 500 bewoners en het winkelcentrum van de wijk Sterburg. Althans, dat lag voor de hand. Maar daar hebben de fijne omwonenden een stokje voor weten te steken. Ze vreesden overlast van passerende groepen asielzoekers en het was al zo druk op de Wieldrechtse zeedijk. Nu kwamen er ook nog allemaal vreemde snoeshanen bij. Daarom hebben de Sterburgers bij de gemeente bewerkstelligd dat er dwars over de Wieldrechtse zeedijk een hoog hek wordt gebouwd. Dat houdt die verdraaide asielzoekers wel uit de buurt, zo is de gedachte. Allemaal voor hun eigen bestwil, aldus de schijnheilen van Sterrenburg, want ze kunnen onderweg auto's tegenkomen en dat is gevaarlijk. Nee, laten ze maar lekker omlopen over de Rijksstraatweg. Inmiddels hebben de bewoners van deze Rijksstraatweg ook al protest aangetekend. Die zien evenmin graag asielzoekers door een spionnetje, want zulke spiegels zullen de traditionele autochtonen van deze contreien nog wel aan de ramen hebben hangen. Dat hek komt er dus. Alleen de hulpdiensten kunnen het openen. Soms, lieve mensen, word ik zo kotsmisselijk van een bepaald soort mensen in dit land. Een hek laten bouwen om asielzoekers uit je buurt te houden. Met allerlei hypocriete argumenten. En dan vervolgens luidkeels klagen dat die mensen zich niet bij jouw normen en waarden wensen aan te passen. En dat ze mij niet integreren. Zou u dat zelf doen? U aanpassen en integreren als u voor de veiligheid achter een hek geplaatst werd. Bijvoorbeeld nadat u uw tweede woning hebt betrokken in Spanje en de taal maar niet leert. Het is allemaal zo stuitend, zo onbeschaafd. Een hek bouwen, zodat een paar honderd mensen die niet allemaal jouw kleur hebben, een eind om moeten lopen om boodschappen te doen. Eigenlijk is dit net zoiets als de aanval die men in Loosdrecht op de noodopvang voor asielzoekers heeft ondernomen, maar dan veel genieper. Dat gemeentelijke hek zegt, je bent hier niet welkom, we zijn vunzig van je, blijf uit onze buurt. Er komt ook nog beplanting op en rond het hek om het geheel een vriendelijker aanzicht te geven. Als wij in dit land grimmig zijn, dan moet dit in ieder geval verborgen worden achter een glimlach. Au fond is dat hoe de vlag erbij hangt. De bewoners van Sterrenburg zullen hem wel omgekeerd uitsteken, net als de boeren van een paar jaar terug. Wieldrechtse zeedijk, dijk der schande. Hier is een lied speciaal voor de Sterrenburgers. Shadow Days.

arrangementsgewijs. Het is lang geleden dat ze dit nummer maakt, maar het zou zomaar vandaag weer kunnen zijn geproduceerd. Hier hoorden ze met Ik Mis Jou. En John Mayer hoorde je ervoor met Shadow Days in opdracht, zou je kunnen zeggen, van Han van der Horst. Hij vond het nummer passen bij zijn toch wel pittige column van vandaag. Over een paar minuten gaan we praten met Romy Fortuyn. Hij is projectleider van De Bunkerdag. Komt er ook weer aan. En dat is interessant hoor. Al die bunkers langs de kust en in weilanden. Misschien kun je het bezoeken. Komt er snel aan. En we praten erover na deze van The Cars. Drive.

0: We gaan verborgen verhalen achter bunkers ontdekken. En dat doe ik met Romy Fortuyn. En die is in de uitzending. Romy, welkom.
1: Hallo, goeiedag.
0: Je bent projectleider van de Bunkerdag. Ja, bunkers, die liggen onder het zand waarschijnlijk. Maar een bunkerdag, dat is nieuw volgens mij. Of is het al eerder gebeurd?
1: Bunkerdag bestaat al sinds 2014. En Het klopt dat er heel veel nog onder het zand liggen. Maar er zijn er ook genoeg te bezoeken.
0: Ja, want jullie hebben die begaanbaar gemaakt dan, kan ik het zo zeggen?
1: Nou, er zijn in Nederland heel veel stichtingen die dat werken voor ons doen. Wij brengen het bij elkaar tijdens Bunkerdag. Maar het klopt dat een groot deel begaanbaar is gemaakt.
0: Ja, ja. Want we hebben het over, nou ja, ongeveer zag ik op de kaart staan van de Waddeneilanden tot en met Zeeland aan toe. Hè? En allemaal langs de kust vanwege de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, klopt. De bunkers die onderdeel waren van de Atlantikwal tijdens de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, en daar zijn er nog een aantal van over. Nou ja, er zijn er ook die er nog wel zijn, maar onder het zand liggen, zoals ik al zei. Maar die kunnen dus bezocht worden tijdens de Bunkerdag.
1: Ja, ja. Dat klopt.
0: Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, tijdens Bunkerdag zijn bijna 100 bunkers open. Tussen 10 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. En op alle locaties worden rondleidingen gegeven door vrijwilligers. Sommige locaties zijn er historische voertuigen of acteurs. En bezoekers kunnen dan een kaartje kopen. Met 1 kaartje kunnen ze bij alle locaties naar binnen. Dus dat is ook nog eens heel voordelig ontdekken op die dag.
0: Ja, even voor de duidelijkheid. De kaartjes zijn niet van tevoren te krijgen. Je moet ze gewoon ter plekke kopen.
1: Dat klopt, inderdaad.
0: En dan kan je de hele dag met dat kaartje doen.
1: Hele dag plezier van.
0: Nou zitten we in Zuid-Holland, dus we hebben Den Haag, Hoek van Holland. Daar zitten veel bunkers. Hè? Zullen we dat daar even op richten?
1: Ja, helemaal goed.
0: Ja, de bunkers in Hoek van Holland, die ken ik zelf toevallig. Dat zijn er heel veel geweest, maar ze zijn niet allemaal open, denk ik.
1: Nee, ze zijn niet allemaal open, maar er zijn nog wel 5 hele mooie locaties te bezoeken.
0: Ja, en hoe kom je daar dan bij? Want ik kan me voorstellen dat je dan door de duinen loopt. Dan zie je dan ineens zo'n betonnen blok staan. Ja, de een is wel open, de ander niet misschien. Hebben jullie routeaanwijzingen?
1: Ja, we hebben een hele mooie website. Daarop staan sowieso alle locaties die meedoen. Daarop staat ook ons programmaboekje. En dan kun je precies zien welke locaties er dus allemaal tijdens Bunkerdag open zijn.
0: Ja. En het Oranje Hotel, dat monument in Scheveningen, dat doet ook nog mee, hè?
1: Ja, zeker. Ja, dat is van origine geen bunker, maar herbergt wel hele belangrijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is wel een hele mooie locatie.
0: Ja. En als je daar bent, dat is vlakbij Scheveningen, of eigenlijk in Scheveningen, op Scheveningen moet je zeggen, dan kun je ook door naar die bunkers. Maar is dat ver weg allemaal? Of moet je met een fiets of met de auto? Wat is handig?
1: Nou, dat ligt er een beetje aan hoeveel locaties iemand op een dag wil bezoeken. Mm-hmm. Vanaf het Oranje Hotel ben je makkelijk bij het Atlantikwal Museum Den Haag. Die hebben onder andere een locatie in Scheveningen. Maar ook in Kijkduin. Ja, als je daarna nog lekker door wilt naar Hoek van Holland, dan is met de auto wel handig. Maar kan ook op de fiets.
0: Ja. Ik zag ook nog een bunker staan waar je met moeite in kan komen. Hebben jullie daar toch ook, laten jullie daar bezoekers toe?
1: Ja, dat klopt. Dat is de bunker Erika. Die ligt echt helemaal verscholen in de duinen. Daar kun je jaar rond ook niet in. De ingang is helemaal onder het zand. En tijdens Bunkerdag maken we hem speciaal voor 1 dag open. Mm-hmm. Maar dat is wel even klimmen om erin te kunnen.
0: Ja,
1: dat is ook wel weer heel spannend.
0: Ja, dat is niet voor iedereen, denk ik, handig om dat te doen. Maar dat staat ik zag het boekje, staat er keurig bij of dat zinvol is om daar naartoe te gaan dan. Maar allerlei andere bunkers zijn die dag geopend. Welke dag is het eigenlijk? Daar hebben we het nog niet over gehad, hè?
1: Het is op zaterdag 30 mei.
0: Kijk, dan weten we daar weer voldoende over. Noem nog een keer die website waar mensen kunnen kijken waar ze de plekken kunnen vinden. En dan kunnen we het allemaal bezoeken.
1: Op bunkerdag.nl kun je alle informatie vinden.
0: Oké, dan is het duidelijk. En dan wensen we jullie een hele fijne Bunkerdag. Romy Fortuyn, projectleider van de Bunkerdag. Op 30 mei kunt u daar allemaal terecht om verborgen verhalen te horen.
2: Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

prachtige softrockmuziek. Jawel, van Steve Winwood aan het einde van deze aflevering van de late avond. Back in the High Life again. En daarvoor Andrew Gold en Stay. Fijn. Mooie muziek weer aan het einde van een mooie warme dag. Niet zo warm als de afgelopen week, maar het mocht er zijn. Morgen is het weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En dan weer met prachtige muziek. En natuurlijk ook leuke onderwerpen. Dus er is alle reden om straks en morgenavond ook weer te luisteren. En te blijven hangen natuurlijk bij jouw lokale omroep. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken of...

0: Bennis met het Radio Rijnmond Nieuws. Een vechtpartij aan de Kosboulevard in Rotterdam-Nesselanden is uitgemond in een steekpartij. Rond 7 uur zochten twee groepen jongeren de confrontatie bij het strand van Nesselanden. In totaal waren zo'n 20 jongeren betrokken bij de schermutseling. Twee jongeren raakten gewond omdat ze gestoken zijn. Twee anderen raakten gewond door het vechten. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De twee jongeren die gewond raakten door het vechten zijn wel gearresteerd door de politie op verdenking van openbare geweldpleging. Het is de tweede avond op rij dat het misgaat bij het strand van Nesselanden. Gisteravond ontstonden er ook al opstootjes. Toen werd er niemand aangehouden. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij de zomerse temperaturen in Nesselanden. Vorig jaar werden al 3 mensen aangehouden en werd het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Een persoon in Dordrecht is bij de zwemplas De Merwelanden in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. De persoon is uit het water gehaald en daarna enige tijd gereanimeerd. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het voorval is nog niks bekend. Een nieuwbakken pretpark-eigenaar Wim Beelen wil het oude Rivoli om gaan turnen in een groot speel-, recreatie- en educatiepark genaamd Spelen bij Beelen. De ondernemer roept daarin bewoners, scholen, bedrijven, verenigingen en kinderen uit Rotterdam-Zuid op om actief mee te denken over de toekomst van het park. Het terrein is sinds 6 mei volgens Beelen flink opgeruimd. Zo zijn enkele oude attracties gedemonteerd. Het idee is dat de komende tijd ideeën uit de buurt bij Beelen terechtkomen en op die manier er een plan komt om een nieuw speelpark te bouwen dat aansluit bij de omgeving. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 12 graden. Morgen wordt het helder en zonnig. Iets warmer dan vandaag met maxima tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: Avanes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een vechtpartij aan de Kosboulevard in Rotterdam-Nesselanden is uitgemond in een steekpartij. Rond 7 uur zochten twee groepen jongeren de confrontatie bij het strand van Nesselanden. In totaal waren zo'n 20 jongeren betrokken bij de schermutseling. Twee jongeren raakten gewond omdat ze gestoken zijn. Twee anderen raakten gewond door het vechten. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De twee jongeren die gewond raakten door het vechten zijn wel gearresteerd door de politie op verdenking van openbare geweldpleging. Het is de tweede avond op rij dat het misgaat bij het strand van Nesselanden. Gisteravond ontstonden er ook al opstootjes. Toen werd er niemand aangehouden. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij de zomerse temperaturen in Nesselanden. Vorig jaar werden al 3 mensen aangehouden en werd het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Een persoon in Dordrecht is bij de zwemplas De Merwelanden in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. De persoon is uit het water gehaald en daarna enige tijd gereanimeerd. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het voorval is nog niks bekend. Een nieuwbakken pretparkeigenaar Wim Beelen wil het oude Rivoli omgaan turnen in een groot speel-, recreatie- en educatiepark genaamd Spelen bij Beelen. De ondernemer roept daarin bewoners, scholen, bedrijven, verenigingen en kinderen uit Rotterdam-Zuid op om actief mee te denken over de toekomst van het park. Het terrein is sinds 6 mei volgens Beelen flink opgeruimd. Zo zijn enkele oude attracties gedemonteerd. Het idee is dat de komende tijd ideeën uit de buurt bij Beelen terechtkomen en op die manier er een plan komt om een nieuw speelpark te bouwen dat aansluit bij de omgeving. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 12 graden. Morgen wordt het helder en zonnig. Iets warmer dan vandaag met maxima tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een vechtpartij aan de Kostboulevard in Rotterdam-Nesselanden is uitgemond in een steekpartij. Rond 7 uur zochten twee groepen jongeren de confrontatie bij het strand van Nesselanden. In totaal waren zo'n 20 jongeren betrokken bij de schermutseling. Twee jongeren raakten gewond omdat ze gestoken zijn. Twee anderen raakten gewond door het vechten. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De twee jongeren die gewond raakten door het vechten zijn wel gearresteerd door de politie op verdenking van openbare geweldpleging. Het is de tweede avond op rij dat het misgaat bij het strand van Nesselanden. Gisteravond ontstonden er ook al opstootjes. Toen werd er niemand aangehouden. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij de zomerse temperaturen in Nesselanden. Vorig jaar werden al 3 mensen aangehouden en werd het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Een persoon in Dordrecht is bij de zwemplas De Merwelanden in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. De persoon is uit het water gehaald en daarna enige tijd gereanimeerd. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.